0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center, dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Sjaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De nummer 1, de nummer 1. In Nederlandstalige muziek. NPO. Sterren
3: NL. Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blauw. De avond kost een roodje.

brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel.

0: Dit was The Kick. En dat was voor Hidde. Die wilde deze horen. Een dagje niet gelachen is een dagje niet geleefd.
1: Oh nee. Marcel kan weer eens geen keuze maken.
0: We zijn nog maar net begonnen. De diesel is net een beetje voorgegloeid. En nu alweer zo'n stressmomentje, keuzemomentje. Die las ik even in, omdat er zoveel leuke plaatjes al binnenkomen voor het eerste uur, het verzoekuur, op de vrijdagochtend. Koen die zegt, Marcelo, goedemorgen. Ik vind dat René Karsten er weer even in moet. Het is tijd voor Atje voor de sfeer. Dat is namelijk nummer 1. Onthoud hem even. Nummer 1. Zouden we kunnen draaien zo meteen als je die instuurt? Of je gaat voor het liedje wat Rocco instuurt. Die zegt, goedemorgen Marcel en Tinia. Graag zou ik Jan Lelieveld willen horen met Marianne. Marianne. En een goed weekend vast.
2: Zo'n meisje dat dan is.
0: Dankjewel Rocco.
2: Marianne, Marianne. Ik wilde dat ik aardig was.
0: Zouden we ook kunnen doen. Dit is nummer 2. Jan Lelieveld en Marianne. Laat het weten in een appje. Met het cijfer 1 of het cijfer 2, wat je wil horen. 1 voor Artje voor de sfeer, 2 voor Marianne. Doe je best.
3: Hé, hey, clubpie. Ja, daar is die weer, hè. Team Binsbouw onder rood. Marcel Klaproosje. Tineer Schoonheid, yo. De vrijdag op weg naar het weekend. En natuurlijk op weg naar het mooie golfbaantje. We gaan de grientjes weer even maaien, Marcel.
0: Ja.
3: Millimeter. Oeh. Er staat in ieder geval meer haar op de green. Dan op mijn hoofd.
0: Ja, ook op die
3: ja.
0: Van mij, ja.
3: Hé hey Marcel, voor de vrijdag. Ik zeg, ik klap erin op de breinaad van de Cats.
0: Oeh.
3: Lekker oude klappert. En het is hier 13 graadjes boven de snorkel. Ik heb de frikandellen al besteld gisteren. En ik lolletje hard kleppen vet.
0: Ja.
3: Dus dan komt het wel goed.
0: Lekker man.
3: Mensen naar Brassen, prettig weekend. Tiet Homma weer afknijpen.
0: En droog zwaaien.

0: Adriaan van de vroege ochtend. Duo Snip en Snap. Tinus en Marcello.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Tinia.
1: Hallo.
0: Allereerst dankjewel voor alles in gereedheid brengen hier.
1: Ja.
0: Mag gezegd worden.
1: Geen probleem.
0: Het was op haren en snaren vanochtend.
1: Ja, jij kwam 1:06 binnenlopen.
0: 1:06. Dat is niet mijn stilo.
1: Nee.
0: Want ik ben meer van, je kan er maar beter zitten. Heb de boel maar goed klaarstaan. Dat is wel het voordeel als je ochtendshow hebt, want daarvoor zit niks, hè?
1: Nee.
0: Dat is de nacht. Dat is bij ons altijd non-stop. Dan staat er een computer, die staat te loeien met muziek. Dus wij kunnen hier rustig binnenstappen. Dat is wat anders dan de rest van de collega's. Die nemen echt het stokje over. Maar ik had vanochtend wat oponthoud inderdaad. Dat was bij ons, hebben ze een wegafsluiting het hele weekend weer. Tweede weekend op rij. Was ik even vergeten, moet ik eerlijk zeggen. Toen kwam er nog eens overheen dat ze bij Emmeloord de boel dicht hadden. Ik denk dat het nu inmiddels weer open is.
1: Dat
0: het
1: is zeker tot 5:00.
0: Nou, tot 6:00 vaak is dat.
1: Oh ja, 5:00, 6:00.
0: En ik kwam eraan en toen waren ze al bezig met borden inklappen. Maar ja, nog wel te vroeg. Dus ik moest helemaal omrijden door de polder. En toen ook nog eens een keer had ik het tankje leeg.
1: Oei,
0: mijn god. En een dikke hoosbui bij dat tankstation. Niet normaal. Het kwam echt een wolkbreuk, was het. Maar goed, we zitten. Niks te klagen. Het is bijna weekend. Het is vrijdagochtend. Alles is goed gekomen.
1: Gelukkig.
0: En dat is ook een beetje mijn motto. Alles komt altijd goed.
1: Zeker weten. En ik heb even het nieuws voor je ingestart.
0: Fantastisch.
1: Plaatje nog gedraaid, Max Schuitmaker.
0: Fantastisch. Heb je ook nog gedaan, Tinia?
1: Ja.
0: Heeft niemand wat van gemerkt?
1: Niemand wat van gemerkt.
0: Maar mag gezegd worden dat jij dat... Applaus voor Tinia.
1: Ja, dankjewel.
0: Eenzijdig applaus, maar... alsjeblieft. Goed, bijna weekend, jongens. Het is de vrijdagochtend, dan is het altijd... dan is het standje maximaal, zeg maar. En dan gaan we er ook lekker even voor zitten. Want we hebben onder andere de open lijn. We hebben een primeur, hebben we ook nog. Een mooie oranje plaat, zeg ik al zelf. Hij gaat vandaag de eter
1: gaat
0: in.
1: Gaat hij uit vandaag?
0: Ja, hij gaat eruit vandaag. Hij gaat er in ieder geval uit in de eter, gaat hij eruit. Ik weet niet of hij vandaag al op de streaming staat, maar hij gaat er in ieder geval hieruit.
1: Oh, heel leuk.
0: Ja, dus dat gaan we later deze ochtend doen. De oranje plaat die ik samen met de Doelizen heb gemaakt. Ja, en nog veel meer. De eerste uur sowieso lekker verzoekplaatjes, dus stuur ze in. Er komt eind juni nog geen definitief besluit over de uitbreiding van het haven- en industriegebied bij Moerdijk. Het kabinet wil eerst verder onderzoeken of het dorp Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor blijft de onzekerheid voor de inwoners, de boeren en de ondernemers voorlopig bestaan. Volgens de gemeente is het belangrijk dat er straks een oplossing komt die voor langere tijd duidelijkheid geeft. Alpe d'Huez heeft dit jaar een recordbedrag van ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek. Bijna 5.500 deelnemers beklommen gisteren de Alpe d'Huez, wandelend of fietsend voor het goede doel. Sinds de start van het evenement in 2006 is er in totaal meer dan 271 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar kanker. Ik zal je eerlijk zeggen, er zijn zoveel goede doelen. Maar dit is ook het enige doel waar ik echt... bewust geld aan geven.
1: Ja, ik ook.
0: Niet zozeer Alpe d'Huez, maar gewoon aan kankeronderzoek, weet je wel. Dat vind ik, daar hebben we echt allemaal mee te maken. Dat is toevallig deze week had ik een van mijn beste vrienden aan de lijn. Die zei, mijn vader is opgegeven. Echt letterlijk opgegeven.
1: Zo.
0: Jeetje, het komt gewoon echt. Ja. Het is overal, weet je wel.
1: Steeds dichterbij.
0: En we krijgen hier gewoon ook misschien wel zelf mee te maken. Dus dat we hier geld voor ophalen met z'n allen. Om onderzoek te laten doen.
1: Al moet ik zeggen, als bij ons thuis aan de collect, met de collecte langskomen...
0: Ja,
1: en maakt
0: niet
1: uit voor wat dan ook, dan doe ik ook altijd wel even wat erin.
0: Oh ja?
1: Dat wel.
0: Nou, nee, sorry. Nee, ik,

0: Nou, ik vind wel, als ik thuis ben en ze komen met de collecte voor de Hartstichting, doe ik het ook.
1: Oh,
0: Hartstichting.
1: Ik heb namelijk, inderdaad. Ja.
0: Ik heb zelf een ruisje bij het hart, dus als daar onderzoek naar gedaan kan worden, hè? Dat is ook weer zo. Goed, tot zover. Het is vandaag, jongens, het is vrijdag. Vanuit het westen volgden er opnieuw enkele buien. Temperatuur ligt tussen de 11 en 13 graden. Vanochtend dan trekken de buien van west naar oost over het land. De pittigste buien die komen in het oosten van het land voor. Nou, en vanmiddag, daar even het goede nieuws. Dan wordt het droger en komt geregeld de zon tevoorschijn. En dan wordt het ook iets warmer, wordt het 17 tot 18 graden. Morgen wordt het ietsjes warmer nog, dan wordt het 19 tot 20 graden. Nou, keuzemomentje dus tussen Atje voor de sfeer van René Kars, nummer 1. En nummer 2, Marianne van Jan Lelieveld. Laat nog even weten wat je wil, 1 of 2. En dan had ik hier nog eventjes een verzoekje van Michel. Die zegt, morgen Marcel, wil jij op deze vrijdagochtend even Eld en Rixie doen?
2: It is.

0: Wesley Klein voor Randy. Randy. Dat was ook een mooi plaatje van Mark O. Die had ook Randy. Happy hardcore plaat. Randy, dankjewel omdat ik zo van je hou, van Wesley Klein. Keuzemomentje tussen René Karst en Jan Lelieveld. Die werden beide aangevraagd. Nummer 1. Artje voor de sfeer.
1: Artje voor de sfeer, voor de sfeer.
0: Keuze 2.
2: Marianne. Zo'n meisje dat dan leest.
0: Laat het even weten in een berichtje met 1 of 2 welke je wil. We gaan het peilen binnen nu en 2-3 minuten. Ja, en deze jingle die kwam ik net tegen, Tinia. Zullen we die weer eens even doen? Of weer een poosje geleden.
3: Nou, inderdaad.
0: Onze clubopener is dit. Of

0: Marcel, maar ook Tinia. Tinia zit er ook klaar voor. Even kijken. Goedemorgen, Marcel, Tinia. Het is weer lekker wakker worden met jullie. Fijne dag, groetjes van Dirk. Dirk, dankjewel. En fijn dat je erbij bent. Leuk dat je even een appie stuurt. Vinden we altijd, dat waarderen we altijd als mensen even een beetje moeite nemen om een appje te sturen. Het is maar een beetje moeite, zeg ik, want het is zo gepiept. Berry.
1: Goedemorgen, Marcel. Ik zou graag Berko met Fiesta willen horen. Lekker zomerrammer. Hey, goed weekend. Yo, yo, yo.
0: Jij ook. Mike.
2: Goedemorgen, Marcel, Tinia. Doe eventjes Baco in Monaco van Ferry de List. Nieuw nummertje.
0: Ja.
2: Helemaal top. Lekker nummertje. Lekker zomers. Lekker onderweg naar Groningen. Jongens, mooie dag van maken.
0: Baco in Monaco zet ik gelijk even voor je klaar. Gaat zo meteen even gedraaid worden. Even kijken. Dan wordt er heel veel wordt de nieuwe Robert van Hemert aangevraagd. Het is natuurlijk vrijdag. Het is New Music Friday. Dus we gaan er zo meteen wel even wat nieuwe muziek in keilen. Onder andere dus die van Ferry de List en Shaq. Want die doet er ook aan mee. En Baco in Monaco. Teun, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Marcel, goedemorgen Tia. We gaan heerlijk weer naar de bouw in Maurik. Kunnen jullie misschien een liedje van de Bullen draaien? Ja, dat is mooie muziek. En ik zeg, adjo.
0: Adjo. Dan hebben we hier, even kijken, een appie van Kevin. Goedemorgen Kevin.
4: Morgen Marcel en Tinus. Ga voor mij de havenzangers met Daar bij de Waterkant. En ik zou zeggen, iedereen in Nederland een fijne werkdag. Hoi!
0: Leuke liedjes worden er allemaal aangevraagd. Dankjewel daarvoor. Dano, goedemorgen.
5: Marcel, goedemorgen. Hey, zou je misschien In mijn armen van Wesley Bromkost en Samantha Steenwijk kunnen draaien?
0: Oh ja.
5: Dankjewel, goede uitzending. Yo.
0: In mijn armen. En dan moeten we even peilen, Tinia. Is het 1 of 2? Wat zie jij het meest in de app? 2 of 1? Want we gaan eens even samen, gaan we er eens even doorheen. Want het, ik zie ook veel 2, veel Marianne van Jan Lelieveld.
6: Ja, ik denk toch wel inderdaad Marianne.
0: Denk jij echt Marianne ja. van Jan
6: ja,
0: Lelieveld?
6: Ja, ja, ja, ja.
0: Oh ja, die komt veel binnen inderdaad. Nummertje 1 ook veel hoor, René Karst. Nou, die kunnen we misschien later deze ochtend nog wel eens even opzetten. Maar voor nu, voor dit keuzemoment, zijn we uitgekomen op een liedje van Jan Lelieveld. Mocht je zelf een verzoekplaat hebben, denk je van, nou, hier heb ik echt zin in. Hiermee klappen we wel lekker richting het weekend. Laat het ontbreken. En stuur het even in onze gratis, ik zeg, ik herhaal, gratis app NPO Luister.

0: komen, want ik ben wel klaar met die regen. Dat gaat heel snel, hè? Dat verveelt heel snel.
1: Nou ja, inderdaad. Ik was voor even één dagje, vond ik het goed. Even goed voor de boeren en de plantjes en de dieren. Weet ik het weer allemaal.
0: Ja, ja. Maar nu?
1: Maar nou ben ik klaar mee.
0: Ja, ik ook. Dit was Ferry de Lits met Shaq en Baco in Monaco's nieuwe muziek op Sterrenel. Als ik nu de vraag stel van Jannes, tenminste jij, Tinia, iets van Jannes. Wat zou je dan willen horen?
1: Nou ja, het is vrijdag.
0: Dus ja, dat is niet de hitmix.
1: Oh ja, dat dacht ik wel aan.
0: Oh, dan kunnen we. En als we de hitmix doen, dat is bijna 6 minuten, is dat 5, 6 minuten. Dan kunnen we 1 verzoekplaat minder draaien in het uur. Dat vind ik dan een beetje jammer.
1: Maar heb je wel echt gewoon de beste hits van Jannes?
0: Nee, dat is waar, maar het is gewoon even 1 liedje.
1: Nou ja, dan Eleonora.
0: Oh, dan Eleonora. Okay.
2: Vroege Vogel.
0: Dan gaan we die zo meteen draaien.
1: Oké.
0: Bij deze bepaald, want we hadden een appje van Wesley. En die zegt: goedemorgen Marcel, nu onderweg naar Wildervang. Kan je misschien eentje draaien van Jannes? Groeten en adjo. We doen zo meteen de Vroege Vogel. Je mag 10 jaar even lastig vallen de komende minuten. Met een appje waarin alleen staat je voornaam. Want je voornaam is je toegang, je ticket naar de Vroege Vogel van deze vrijdagochtend. Als je in de uitzending komt, dan ben je dus onze Vroege Vogel. Die titel krijg je, je krijgt even het leuks opgestuurd en je mag nog een liedje aanvragen. Nou is dat misschien op vrijdag niet zo heel speciaal, want we doen er meer verzoekplaten. Maar goed, het is toch even jouw moment, weet je wel. Je kan even op het podium klimmen. Stuur je voornaam, mag en kan, zo vaak als mogelijk. 1, 2, 3, 10, 100 keer, kan jou schelen.
3: Hij voorspelt.

0: Hoop zo, Jan.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend trekken er eerst nog enkele buien over en daar kan nog steeds onweer bij zitten. Later vanuit het noordwesten droog en zijn er later in de middag perioden met zon mogelijk.
0: Mooi.
1: De temperatuur 19 tot 20 graden. De wind uit het westen is matig. Het weekend wordt elke dag eerst nog buien, soms ook nog met onweer. Temperaturen 20 graden. En hier onze spreuk.
0: Ja.
1: In juni dondergevaar, dan is het zeker een vruchtbaar jaar.
0: Oh, vruchtbaar jaar, ja. Dat is mooi om te horen. Dankjewel. Het is tijd voor het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit.
0: De Trekschuit, dat is ook een mooie. Maar ik woon op de Trekschuit.
3: Ja, leuk.
0: Ja. We kijken even naar het verkeer. Er zijn vooral heel veel wegwerkzaamheden. Ik kan ze allemaal met je delen, maar check vooral even je routeplanner. Onder andere de A4, A28, A30 en de N50. Ook daar wordt gewerkt aan de weg. Succes! Als er files zijn, dan melden we ze zeker hier in de ochtendshow. Mocht je zelf een verzoekplaatje hebben die je graag hier in de ether wilt horen, dan meld je maar even in onze NPO Luisterapp. Ook voor een truckerstrek, had ik nog niet gezegd, maar ja, we doen hem van maandag tot en met vrijdag, dus daar hoort deze dag ook zeker bij. Dus laat weten welk liedje kunnen we zo even opzetten. Eleonora sowieso.
4: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1.
4: In Nederlandstalige muziek.
0: Yes, Jannes op Sterren.

0: TikTok, TikTok. God, waar blijf je nou?
1: Yes, deze was voor Diana. Die wilde graag Donnie en Senna. En waar blijf je nou? Nou, we zijn er hoor. 7:10. De dag is alweer vroeg begonnen bij ons. Ik had een lekker yoghurtje vanochtend. Lekker thuis. Ik doe niet zo vaak ontbijten. Maar
2: ik wou net zeggen, ze van die ontbijt jij.
1: Ja, ik had gisteren wel liep ik door het supermarktje. Wat overigens rammetje vol staat met oranje spullen. Ja. Tegenwoordig elke supermarkt, die pakt goed uit. Maar ik liep langs de schappen en ik kijk toch altijd eventjes naar de knallers. De aanbiedingen, zeg maar. Ja. De acties. De bonussen. En daar stond een lekker emmertje. Zo'n yoghurtemmertje met onderin van die rode vruchtjes. Och, dan dacht ik, oh, dit is mooi ouderwets. Die ga ik even meenemen.
2: Dat is wel heel ongezond, hè?
1: Ja, weet ik wel.
2: Heel suiker.
1: Ja, het interesseert me geen reet.
2: Nee, ja, ik zeg het alleen maar even.
1: Dankjewel.
2: Maar het is wel lekker, dat klopt.
1: Gewoon even eenmalig, weet je. Het is niet, dit is geen vaste prik.
2: Nee, dat klopt.
1: Maak er geen gewoonte van.
2: Nou ja, goed bezig.
1: Dankjewel.
2: Ik kwam trouwens gisteren, ik was gisteren even in de stad bij ons.
1: Oh ja, ja, vertel even, ja.
2: De dorpstad. En toen kwam ik een heuse beroemdheid tegen.
1: Ja.
2: Ja, eerst al op de straat. Ja. En toen dacht ik, hey, daar loopt iemand.
1: Daar
2: en
1: loopt hij.
2: Ik weet niet of je hem bij de hand hebt, maar dit hoort, dan weet je wie ik bedoel.
1: Ja, ik zit even te kijken of ik hem heb. Nee, ik heb ze niet. Ja, ik heb wel een jingle waar die in zit, inderdaad. Zal ik hem even...
2: Oh ja, misschien de... Ja.
1: Gutte, waar zit hij ook maar weer? Volgens mij is dat... dacht deze. Even horen, hoor.
3: Marcel. Ciao tutti, buongiorno.
2: Ja, onze ciao tutti, buongiorno kwam ik tegen gisteren.
1: Echt, hè? Hoe heet die man eigenlijk in het echt?
2: Ik heb geen idee.
1: En dat weet ik ook niet. Ciao tutti, buongiorno, dat weet ik.
2: Ciao tutti, buongiorno. Ik ga zo
1: een mooie dag.
2: Ja, ik kwam hem dus tegen. Eerst lopend. En toen zat ik in de auto. Dacht ik eens, ik kreeg hem gauw filmen naar jou te sturen. Van, kijk, ik kom ciao tutti buongiorno tegen.
1: Ja.
2: En later in de parfumerie kwam ik hem ook tegen. Alleen, ja, hij had ook twee kinderen mee. Ik denk zijn eigen kinderen. En die waren heel de boel op stelte aan het zetten. Dus ik dacht, ja, ik zal hem maar niet storen.
1: We waren rebels, hè, zeg jij.
2: Ja, die waren flink aan het rebelzen. Maar ja, ik dacht toch wel weer grappig dat je dan weer zo iemand tegenkomt.
1: Ja, dat zijn gewoon... die mensen moeten ook parfum hebben natuurlijk.
2: Maar ik had dus gisteren een ding daar in die parfumerie. En ik heb dat wel eens vaker. En ik vind het misschien ook een beetje gek of raar aan mezelf. Maar ik vraag me dus af of meerdere mensen dit hebben.
1: Daar komt het.
2: Ik had wat nodig.
1: Ja.
2: En ik wist dat ze dat daar hadden.
1: Ja.
2: Maar het stond er niet meer. Het was dus uitverkocht of ze verkochten het niet.
1: Nou.
2: En dan kom ik speciaal daarvoor. Ik kan het ook op online bestellen, maar ik dacht, ik haal het in de winkel.
1: Ja.
2: Vind ik sommige dingen vind ik dan toch lekker om een winkel te halen.
1: Tuurlijk.
2: En dan wordt er aan je gevraagd, ja, maar we kunnen het wel bestellen.
1: Oh ja.
2: Wil je het bestellen?
1: Ja.
2: En dan heb ik zoiets van, nee.
1: Nee, dat heb ik ook. Ja, dat doe ik ook niet. Nee, dan denk ik, ja, stik hem erin.
2: Nou, dat is ook, dan denk ik, als ik het wilde bestellen, had ik hier nu niet in deze winkel gestaan.
1: Ja. Nee, dat is natuurlijk eigenlijk flauwkul. Je kan het prima bestellen bij zo'n winkel. Maar het is, weet je wat het is?
2: Ja.
1: Wat je weer houdt, je moet dan weer naar die winkel.
2: Ja, want inderdaad, ze kunnen het dan ook niet thuis verzorgen. Dus uiteindelijk heb ik het maar gedaan omdat ze het soort van afdwongen bij mij.
1: Oh echt?
2: Maar
1: ik dacht, met een mes op de keel?
2: Ja, bijna wel. Maar ik dacht echt, ja nee, ik wil dat niet bestellen. Want dan ga ik nu naar huis en bestel ik het zelf wel, weet je wel.
1: Nou zo ja, dan krijg je het lekker thuis. Ja, want anders moet je, dat is het denk ik dat het weer houdt bij mensen. Dat je dan weer naar die winkel moet. Ik heb dat ook hoor, want we hebben in de stad hebben wel een paar van die drogisterijen. Maar als ik echt zo'n luchtje moet hebben, een mannenluchtje. Dan ga ik ook naar de grote stad.
2: Ja.
1: Ik zeg
2: maar dan
1: hier,
2: wil je het ook wel, als je zeg maar weet van... Oké, ik heb dat nodig, dan wil ik het ook, zeg maar... Ja. Als ik in die winkel loop, wil ik het in mijn handen hebben... En dan wil ik het daar kopen en afrekenen.
1: Exact.
2: En niet bestellen, want dan hoef ik het eigenlijk al niet meer.
1: Eens.
2: Nou ja, ik ben blij dat ik hier niet... Ik dacht gisteren echt, ik zat erover na te denken... Dat ben ik nou de enige die zo denkt?
1: Denk het niet. Denk het
2: nou
1: niet.
2: Nou ja, ik vraag me of als je er ook zo over denkt... Dan laat even weten in de app.
1: Oh, jij wilt gewoon medestanders. Oké.
2: Ja.
1: Steun Tinia. Stuur een bericht. Dirk, goedemorgen.
4: Yes, morgen maar zo'n clubje 10 jaar zijn we weer bij. Firma van Hoofd. Ik wil even de groetjes doen aan mijn collega's. En even tegen ze zeggen, ga eens even wat doen joh, kom op. Ik kan het niet alleen. Nou ja, op zich wel, maar daar heb ik gewoon zin in. Dus ik zou zeggen, kalm man, rustig aan, geniet van. Tjus en de groet dus. Hoi.
1: Erwin, goedemorgen.
5: Wil je tukker X draaien? Oh, goa. Dus, binnenkort is school en volksfeest. Hij heeft een liedje erover gemaakt.
1: Oké, dit moet ik zo meteen nog eens even rustig op de koptelefoon horen.
2: Lekker kort dit ook.
1: Jongen. Ik kon hem even niet ontcijferen. Maar ik luister zo meteen dat bericht nog even terug. Harold.
6: Hey Marcel, goedemorgen. En goedemorgen Tinia. Goedemorgen Club van Wakker Mensen. Harold hier dus. Klas in de Veen. Klas in de Veen. Ik rijd een beetje naar de Grijze Maas naartoe als ik in de lucht kijk. Groningen ga ik vandaan naar heen. En nou ja, het is bijna weekend jongens. Heerlijk toch. Hij doet wel een stukje kalmer dan het vorige weekend, want dat is niet gezond hoor.
1: Nee.
6: Echt, daar ben ik ook limper aangekomen. Ik heb maar 3 dagen werk van de week. De eerste 2 dagen heb ik niet meer kringdekken was. Maar goed, het is wel zo. Maar van het weekend mijn 1 afspraak is dan lekker uit eten met vrienden en that's it. Ik kan ook wel een drankje bij, maar niet zoveel meer als vorige weekend. En ik heb ook gestuiterd, gedanst en gedaan. En ik kan mijn lichaam ook niet meer aan. Dat heb ik ook eigenlijk niet. Maar ja, toe maar. Shit happens. En dat is in ieder geval vrijdag, jongens, een heel fijn weekend. En ik zeg tot maandag, mooi.
1: Ja, ja, ja, Harold, aldoende leert men. Dit was hardleers, was dit. Was
2: heel hardleers.
1: Hardleers. goedemorgen, Marcel, Tinia. Vandaag weer Hollandse Vrijdag op kantoor. Weer de heerlijke nummers door de speakers. Werkster, zegt Kevin. En Johan zegt, goedemorgen, ik wil Daan en Vanessa feliciteren met hun eerste koopwoning. Best wel trots op ze. Groetjes van Johan. Dank je wel. Zometeen is het tijd voor...
7: Vroege Vogel.
1: Ja, Vroege Vogel. Wie is onze Vroege Vogel vandaag? Wie wil zich laten gelden op de zender? Je mag je nog even melden. Een minuutje of 6, 7 bij Tinia.
2: Laten gelden op de zender.
1: Laten gelden op de zender. Dat zijn mooie woorden. Zijn
2: ja,
1: mooie,
2: zeker.
1: Volle zinnen zijn dit.
2: By the way, nog even teruggekomen op mijn Google-vraag. Joris Lammer heet onze Ciao Tutti Buongiorno.
1: Joris heet hij.
2: Ja, Joris Lammers.
1: Oh ja, zo heet hij, ja. Oké, stuur even je voornaam in de NPO-luisterapp... en wie weet ben je zometeen onze Vroege Vogel. Gaan wij naar de truckerstrek. En die werd meerdere keren aangevraagd. Liedje van Quintus. Ah, die past er mooi bij vrijdag. De grote race. De zon.

0: van dit moment is. Wie hebben we aan het lijntje?
1: Wij hebben aan de lijn Julia. En ze komt uit Loenen aan de Vecht. En ze is uitvoerster in de bouw.
0: Ja, nou, geweldig. Julia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben je dan uitvoerster of ben je uitvoerder gewoon?
2: Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed, maar ik zeg altijd maar uitvoerster.
0: Uitvoerster, ja. Ja, ik weet het ook, want volgens mij zeg je ook gewoon tegen een vrouw ook gewoon directeur.
2: Ja, ja ze noemen me ook wel directrice.
0: Ja, directrice kan ook, maar volgens mij mag je wel, ja. Dus, maar jij bent gewoon de uitvoerster, vind ik wel een mooie naam inderdaad. En ja, ik lees, jij bent de enigste vrouw op de bouw.
2: Ja, klopt.
0: Nou,
2: buiten wel vaak.
0: Nou, ja, dat is toch geweldig. En ik vind, emanciperen kun je leren. En dat is, hoe meer vrouwen, hoe beter, toch?
2: Ja, zeker. We hebben er nog veel meer nodig.
0: En hoe vinden die mannen dat dan, dat jij dan de uitvoerster bent?
2: Ja, de meesten vinden het, ik hoop dat ze het leuk vinden. Ik denk de meesten vinden het wel leuk.
0: Ja, maar je merkt het toch wel eens, dat er misschien eens iemand tegenover je staat die denkt van, nou, moet ik het nou voor jou aannemen?
2: Ja, ik moet ze tast me altijd een beetje af. En dan als het op een gegeven moment goed zit, dan zit het ook wel echt heel goed.
0: Ja, ja, ja. Maar voel je wel dat je soms iets meer moet bewijzen dan, of niet?
2: Ja, dat wel. Dat
0: ja,
2: wel.
0: Hè? Ja, raar is dat eigenlijk, hè?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja. En nu ben je onderweg naar de bouw, maar je krijgt het niet gevonden.
2: Nee, want ik moet naar Dinteroor, dat is echt een gat, maar ik moet op de A59, is helemaal afgesloten.
0: Oh!
2: Dan moet ik bordjes volgen, de S.
0: Ja.
2: Maar ik krijg het gewoon niet voor elkaar.
0: De S van sluiproute.
2: Ja, ik ben al twee keer heen en weer gereden.
0: Nou ja, ik...
2: En nu ben ik richting huis.
0: Als ik het zo hoor, Julia, is het vroeg weekend voor je.
2: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja. Maar wat moet je doen dan? Bouw inspecteren of moet je echt aan de klus?
2: Ik ben wel een meewerkende uitvoerster.
0: Oké. Okay.
2: Ik wil graag meehelpen.
0: Meehelpen, leuk, leuk, leuk. Ja. Nou, je bent er al vroeg bij. Want zo te horen had je nog iets vroeger moeten vertrekken. Dat dacht ik vanochtend ook, hoor. Ik had ook nodig omleidingen.
1: Ik wou zeggen, jij had precies hetzelfde vanochtend.
0: Ja, ik had er twee omleidingen vanochtend. Ja, ja.
2: Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Nou, het is niet anders. Maar goed, hoe vroeg was je?
2: Ik was om 5:00.
0: Ja. Dan ben je een vroege vogel. Dan hoop ik dat je het zo krijgt gevonden. We gaan in ieder geval even wat leuks opsturen naar je. En je had zin in een liedje. Wat wil je horen?
2: Deurdonderen van de Beatcrooks.
0: Van de Beatcrooks. Vind ik een hele mooie. Ik wens je een mooi weekend en succes zometeen.
2: Julia, dankjewel.
0: Dag, Julia.
2: Doei.

0: op de WK-plaat. Vind je niet? Zo'n beetje,
1: ja, het is wel een beetje dezelfde vibe.
0: Dezelfde vibe, inderdaad.
1: Dezelfde vibe.
0: Ja. Nou, het is best toch wel snel gegaan, inderdaad. Dat liedje is af. Het staat nog niet op de streaming. Het is nog niet het WK-liedje waar we het over hebben. Afgelopen week was het toch nog wel weer het idee van, nou, misschien moeten we toch nog wat doen. Maar je kan een hoop in de week, blijkt.
1: Jongen. Ja. Echt, ik hoop dat gewoon een keer door dat uitstelgedrag van jou, dat het een keer iets niet lukt, dat je het een keer afleert. Want het is nou gewoon weer gelukt. En nou denk je de volgende keer, ach, ik kan het weer uitstellen.
0: Mijn vrouw, mijn ex-vrouw, mijn ex-vrouw die zei vroeger altijd, jouw naam is Guus Geluk. Je hebt altijd geluk.
1: Ja, zei ze. Maar ja. Dat ooit een keer gaat dat Guus Geluk.
0: Dat klopt. Ik zit er ook op te wachten.
1: Gaat een keer de das om, zeg maar.
0: Nou, ik hoop dan niet dat het de das om doet, want dan komt Magere Hein staat voor de deur. Maar
1: ja, maar ik bedoel over het geluk.
0: Oh, oké. Het geluk raakt inderdaad altijd wel een keer op.
1: Het geluk raakt een keer op.
0: Het keert zich altijd wel een keer tegen je. Goed, over een uur en drie kwartier, dus 20:15... dan is de primeur van het nieuwe WK-liedje.
2: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik of Limits wil dat de overheid in actie komt.
4: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
3: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
5: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
3: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel.
2: Marcel de Vries.
0: 7:02, goedemorgen. Bijna weekend, vrijdag de 5e van juni. Met zometeen de muziek van Henk Dissel, maar eerst Justin de Wild.

0: Ja.
1: Laatste loodjes, laatste uurtjes. En dan nemen wij heerlijk even 2 dagjes vrij.
0: Ach, lekker. Het is dan lekker dat weekend voor de deur. Heb jij, hoe is het eigenlijk met jouw vriend? Heb ik helemaal niet gevraagd deze week, sorry.
2: Oh ja, ja, dat was ik bijna zelf ook of niet.
0: Nee. Oh, was je het vergeten? Oh ja, ik heb nog een vriend. Oh ja.
2: Ik was even vergeten dat ik een vriend had.
0: Oh ja.
2: Nee, ja, het gaat al iets beter gelukkig. Ja, hij zit nog steeds wel... kan nog steeds niet werken, maar...
0: Nee, hij is van de steiger gevallen. Voor
2: hij
0: de mensen
2: is
0: niet,
2: vorige week woensdag van de steiger gevallen, ja.
0: Ja.
2: En heeft gelukkig niks gebroken. Is redelijk heel gebleven. Alleen ja, hij heeft wel een zware kneuzing opgelopen. Dus,
0: ai.
2: Maar het gaat al steeds beter. Hij dacht eigenlijk al dat hij afgelopen maandag alweer kon werken. Maar goed, daar kwam hij gelukkig al vrij snel genoeg achter.
0: Wat een koude kermis was dat.
2: Ja, die kwam van de koude kermis thuis. Maar ja, het is even afwachten.
0: Oké. Okay. Dus, maar moet je dan dit weekend weer in de verzorging of valt dat mee?
2: Ja, dat valt denk ik nu dit weekend wel mee. Vorig weekend nog wel.
0: Ja.
2: Maar nu kan hij al redelijk weer een beetje zelf uit de voeten
0: komen. Oh, gelukkig. Hij kan weer van de bank naar de koelkast, zeg maar. Ja. Dat lukt wel.
2: Ja, hij zou eigenlijk naar mij te komen dit weekend. Want dat was eigenlijk mijn weekend hier bij mij thuis, zeg maar.
0: Ja, ja.
2: Vorig weekend eigenlijk ook.
0: Ja.
2: Alleen ja, hij kan nog niet auto rijden. Dus,
0: openbaar vervoer, laat hem lekker met de trein gaan. Haal je hem van het stationnetje.
2: met de trein, dan doet hij er denk ik maar dan bijna 4 uur over, denk ik.
0: Nou, dat maakt niet uit, is hij er even uit. Ja. Lekker, hij zit toch thuis.
2: Ja, dat wel, ja.
0: Ja. Ja, kan hij nu vast weg?
2: Vanavond is het truckpooling bij ons.
0: Oh, mooi.
2: Ja, dus daar wil ik eigenlijk wel even heen. En hij wilde er ook heel graag heen. Maar ja, ik ga hem niet halen.
0: Oh, dan heb ik gelijk al... dan ga ik dat liedje in de battle doen. Full pool van Kevin Bakker.
2: Ja, leuk.
0: Ja, die ga ik erin doen.
2: Maar ik ga er zelf ook alleen maar aan het droog blijven, toch? Want ik ga er niet in de regen staan.
0: Okay,
2: wel een beetje gezellig blijven.
0: Volgens mij wordt weekend wel iets beter, wat ik begrijp. Ietsjes beter.
2: Ja, vanavond ook dan.
0: Volgens mij wel, hoor. Wordt in de loop van de dag wordt het beter.
2: Het is vanavond die truckpooling.
0: Nou, natuurlijk, hoor. Dan ga je vanavond naartoe. Lekker, man.
2: Nou,
0: heerlijk.
2: Top. Nou, dan ga ik er vanavond heen als het droog blijft in ieder geval.
0: Ja, ja.
2: Maar wat ga jij doen dan?
0: Oh, dat is morgen Piratenhits draaien. En voor de rest heb ik helemaal niks op de planning.
2: Oh.
0: Maar echt helemaal niks. Dus mocht er iemand zijn die wat leuks weet, dat je denkt van nou, dat is leuk om te doen. Ik heb geen idee, ik weet het niet. Is er nog ergens een platenbeursje in de buurt? Ik weet het ook niet. Ik heb niet gepland dit weekend, nee.
2: Oh.
0: Nee, helemaal niks.
2: Nou, ook was een keer lekker, toch?
0: Jawel, jawel. Nou, ik verveel me stierlijk. Ik had net eerder deze week de vraag van onze leidinggevende. Goh, Marcel, zou je deze zomer niet 4 weken vakantie willen hebben? En dus, dat is heel aardig van de baas dat hij vraagt natuurlijk. Maar waarvan ik zei, nou laten we dat niet doen. Want in de laatste week dan ga ik kattenkwaad uithalen. Dat verveel ik me helemaal stierlijk.
2: Ja, ik snap dat niet.
0: Ja,
2: lijkt
0: echt
2: me heerlijk. Ja, ik heb het ook, maar...
0: Ja, jij hebt 4 weken. Nee, maar ik moet het niet hebben, want dan ga ik echt rare dingen doen. Dat weet ik niet. Dan ga ik
2: rare dingen doen?
0: Ja, dan verveel ik me.
2: Ik ben dat er eigenlijk ook wel weer nieuwsgierig wat je dan gaat doen in die week. Dus eigenlijk moet je het wel gewoon doen, want ik ben er dan wel heel benieuwd.
0: Nou ja, dan mis ik de radio, dus dan gaat er ergens een geheime zender aan. Dan krijg ik weer een dikke boete. Let maar op, dat gaat gebeuren. Dus dat moeten we niet doen. Ik ga kattenkwaad uithalen, moeten we niet willen. Dus vandaar. Dus nee, ja. Mocht je plannen hebben dit weekend, denk je van nou Marcel, join the club. Oh nee, dat is een andere radiozender. Dan stuur hem erin. De coronacommissie gaat vandaag verder met de verhoren. Met vanochtend misschien wel de belangrijkste corona-adviseur van toen, Jaap van Dissel. Die naam kennen we nog wel. Ook voormalig politiefunctionaris Pieter Jaap Albersberg. Die komt naar de commissie. Beide verhoren zijn live te volgen in een livestream bij de NOS. De nederlaag van Oranje tegen Algerije zorgt bij veel fans voor twijfels richting het WK. Uit onderzoek van het Hart van Nederland panel blijkt dat 30% van de Nederlanders minder vertrouwen heeft gekregen in het Nederlands elftal. Volgens supporters moet Oranje vooral meer strijd laten zien, kansen beter afmaken en met meer lef spelen. Ja, het is natuurlijk wel zo'n uitzwaaiwedstrijd had je natuurlijk moeten winnen. Dat sowieso, en denk sowieso tegen zo'n land. Maar kijk, als je als voetballer op het veld staat en weet van dit is een uitzwaaiwedstrijd, of je staat op het voetbalveld en je weet dit is het WK. Dat doet wel wat tussen de oren natuurlijk.
2: Dat is wel een hele andere mindset.
0: Dan sta je er wel even anders natuurlijk. Nederland krijgt een eigen Songwriters Hall of Fame. En daarmee worden componisten en tekstschrijvers geëerd die al minstens 20 jaar succesvol actief zijn in de muziekwereld. De eerste editie vindt op 14 september plaats in Beeld en Geluid in Hilversum. Onderscheiding die moet meer aandacht geven aan de makers achter de bekende hits. En die zijn er veel, hoor. En veel goeie zijn er ook.
2: Ja, en dit is dus ook voornamelijk voor Nederlandstalige muziek.
0: Oké, wat goed zeg.
2: Dat is wel leuk, ja.
0: Ach, nou, er zijn er zoveel.
2: Ja, daarom. Dus die verdienen wel een keer wat aandacht.
0: Nou, amen. Vanochtend trekken de buien over het land. In het oosten zijn ze het stevigst. Vanmiddag dan krijgen we vaker droog weer met zon. En dat wordt zo'n 17 tot 18 graden.
3: Daar heb je Tinus en Marcel.
0: Ja, dat is even weer.

0: een Lil Kleine, maak me nou niet gek. Het is 7:50. Goedemorgen, vrijdagochtend, 5 juni. Dit is de ochtendshow voor Avrotros op SterrenL Radio. Marcel in de morgen. Heel veel leuke weekendplannen komen er binnen van luisteraars. Maar, lieve vrienden en vriendinnen, straks over een uurtje precies, dan hebben we de weekendlijn. Dat is altijd leuk om eventjes te bellen met luisteraars. Dan mag je dus even ons verbellen. En dan mag je vertellen wat je gaat doen het komende weekend. Jij gaat dus vanavond naar de truckpooling, is het? Geen trek...
1: Het is geen trekkertrek.
0: Trekkertrek, dat heb je ook nog.
1: Ja, dit is echt met vrachtwagens.
0: Truckpooling. Waar is het eigenlijk?
1: In Nederhemert.
0: Nou, inderdaad, ik zou net zeggen. Nederhemert.
2: 10 ja. Tegen team Marcel. Marcel in de morgen. The battle.
0: En is dat dan, is er ook muziek bij en zo?
1: Ja, zeker. Tentfeestje.
0: Tentfeestje, tuurlijk. Tuurlijk. Oh, jij komt niet voor de trucks.
1: Nee, eigenlijk. Nee.
0: Oh, ik dacht, jij komt voor die glimmende pijpen.
1: Ja, fantastisch. Nee, vind ik ook altijd wel even grappig om te kijken. Maar voornamelijk voor tentfeestje.
0: Oké. Nou, laten we eens even de muziek erbij pakken. Want dat richt zich toch wel een beetje op jouw uitje.
1: Ja, nou ja, ik dacht, ik heb geen trekkertrek. Dus ik kan wel full pool kiezen. Maar dat heeft er wel een beetje mee te maken. Maar ik dacht, dan kan ik beter iets trucksachtig doen. Dus ik heb een truck als mijn woning van Henk Wijngaard.
3: Voel me rijk als een koning.
0: Henk W.
3: Ik heb een truck als mijn woning.
0: Altijd leuk, Henk Wijngaard.
3: Ik rijd door zon en door regen.
0: Niks houdt op tegen.
3: Je komt me overal tegen.
0: Oké, nou, ik zet dat tegenover wel de full pool. Want ik dacht ineens, ja, dat moet gewoon gedraaid worden. Dit is al lang geleden. En ik vind het echt zo'n lekker vrijdagliedje van Kevin Bakker.
3: Als de straat

0: Marcel in de Morgen. The Battle.
1: Volgens mij hebben ze het bij ons ook in de buurt. Ik reed er vanochtend langs dat ik moest omrijden. Ik zag een hele grote feesttent met... En toen dacht ik, oh ja, dat is hier ook weer. Dat is vlakbij Dokkum hebben ze ook zo'n... Volgens mij is dat wel trekker, dacht ik. Maar goed... Dat even in het midden gelaten. Je kan stemmen vanaf nu in onze NPO-luisterapp. Het is vrij eenvoudig. Een kind kan er was doen. En het is bovendien ook nog eens gratis. Als je in de NPO-luisterapp gaat, duik dan even in het juiste kanaal. SterrenNL, druk op bericht. En dan zie je een polletje. Team Tinia versus Team Marcel. Tinia?
2: Ja?
3: Mogen de beste winnen.
1: De beste winnen.
2: Oké.

0: allemaal vanzelf, jongen. Dat is, ja, daar word je mee geboren, hè, zoiets.
1: Kan je ook niks aan doen, hè?
0: Ik heb nog nooit in die 45 jaar, dat bijna 45 jaar moet ik zeggen, heb ik nog nooit gedacht, god, Samma, wat kijk, wat zie ik er sexy uit. Nog nooit gehad. Nog, kijk, vrouwen die zullen dat misschien wel eens denken van zichzelf. Dat denk ik wel.
1: Nou, niet sexy, maar meer dan denk van, ach nou, ik heb vandaag best wel leuke kleren aan. Ik zie er best leuk uit.
0: Ja, maar dat hebben de vrouwen toch eerder. Dat die hebben toch vaak. Meer. Die zijn toch eleganter. Mannen zijn toch. Nou, niet altijd. Ik heb nog nooit gedacht, wat een elegante man. Meer dat ik denk van, oh, dat is een goed geklede man.
1: Oh ja, dat denk ik dan wel. Wat een. Oh. Soms zie je wel eens van die mannen. Je man in pak, daar ga ik altijd heel goed op.
0: Oké. Okay. Nou, zul je bij mij niet beleven. Nee, ik ben ooit een keer getrouwd. Toen ben ik ook niet eens getrouwd in pak.
1: Echt niet?
0: Nee, joh, nee, dat was met 33 graden op het strand van Curaçao.
1: Nee, dat snap ik wel. Nee, maar dan nog, ja, hoort het er eigenlijk wel een beetje bij.
0: Nou, dan krijg je de hik. Ik doe het niet.
1: In de tijd dat ik nog naar school ging, dan ging ik altijd, moest ik altijd via Utrecht Centraal. En dan loopt eigenlijk heel veel zakenmannen lopen altijd rond.
0: Ja.
1: In pakken, ja, dan moest ik altijd even 20 minuten wachten op de volgende trein. Nou, dat vond ik nooit erg, hoor.
0: Nee. Heel ongemakkelijk. Ik zal je één. Volgens mij was het niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor. We krijgen dan meestal wel een uitnodiging van voor televisiering gala.
1: Ja.
0: En dan moet je in pak komen. In smoking en zo. Dus ik denk, doe maar eens een keer. Ik ga er een keer naartoe. Ik wil dat ook wel een keer zien, weet je wel. Dus ik was dan naartoe. En dus, maar van tevoren had ik een smoking geregeld. Die kun je dan huren. Dus dan wordt er helemaal op maat en zo. En ik in dat ijs, of in dat pinguïnpak naar Amsterdam gereden. De auto geparkeerd, dat pak aan natuurlijk. En dan loop je over straat in het pak. Nou, ik heb me denk ik in mijn hele leven nog nooit zo ongemakkelijk gevoeld als toen.
1: Hoezo? Nou, dat pak stond je toch goed?
0: Ja, maar iedereen zit naar je te kijken. Het is alsof je zo uit de etalage komt lopen.
1: Nou, die zitten meer te kijken van, nou, die heeft een mooi pak aan. Nou, waar gaat hij heen?
0: Nou, ik vond er wat van. Nee, ik denk het is niet van.
1: Ja, als je het nooit draagt, dan snap ik dat ook al. Ja, maar.
0: Dankjewel. Mooi dat je het snapt en mij begrijpt. Ik ben soms niet te begrijpen, maar nu. Dankjewel.
1: Heel vaak niet, nee.
0: Nee. We gaan straks over een uur en een kwartier. Gaan we hem helemaal draaien. Voor de eerste keer gaat hij dan.
1: Eindelijk.
0: Het WK-liedje. Dus dat hebben we zo meteen over een uur en een kwartier. Het is deze week bedacht en gemaakt ook. Het is echt binnen een paar dagen. Staat nog niet op de streaming, jongens. Maar je gaat hem straks wel voor de allereerste keer horen. Om 9:15.
2: Salutini propati. Hangt hij niet, daar staat hij. Huppakee, daar gaat hij.

0: trekken de buien over het land. Vanochtend kan dat het hevigst zijn in het oosten van het land. Dikke buien. Vanmiddag dan wordt het vaker droog, krijgen we ook wat zonneschijn. Temperatuur vandaag tussen de 17 en 18 graden.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
2: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen.
0: Zo is het.
3: Marcel in de Morgen.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie is er op dit moment niet. Het is een hele lekkere rustige ochtend op de weg. Hier en daar wel een omleiding omdat er aan de weg wordt gewerkt. Maar we zijn lekker aan het battelen, Tinia, al zeg ik zelf. Er wordt al lekker gestemd. En tot dusver goed nieuws voor jou.
4: Ja, het gaat best lekker, ja. Maar ik zeg daar nog niet mee dat de strijd is gewonnen.
0: Nee, de strijd is nog niet, de wedstrijd is nog niet verloren.
4: Er zijn nog stemmetjes nodig.
0: Ja, zeker, voor beide partijen, dus kom maar door voor...
5: Voel me rijk als een...
0: Henk Wijngaard, team Tinia.
5: Ik heb een truc als mijn woning.
0: Team Marcel, die gaat voor een ander liedje. Dit is van de trekkerpoeling.

0: volop pullen op vrijdag. Ook niks mis mee. Laat het weten, waar heb je het meeste zin in? Dan horen we dat zo meteen over een minuutje of 20. Jan Smit is onderweg met Tranquilo.
1: NPO Sterren NL.

0: lekker vinootje. Ja, dat zou er vandaag ook wel ingaan, denk ik, een vinootje. Een wijntje.
1: Ja, lekker.
0: Ja, toch? Je gaat naar de bij een boppie.
1: Ik wel met de auto ga.
0: Ben je geheel onthouden aan het worden? Nee, toch?
1: Nee, dat niet. Maar ik vind dan een wijntje op een truckpooling, dat vind ik niet helemaal...
0: Dan moet gewoon een biertje.
1: Dat is gewoon een biertje.
0: Vind ik ook, ja. In een feesttent is dit weekend natuurlijk... We gaan straks even bellen met de doellezen, waarmee we het oranje liedje hebben gemaakt. Omdat hij vandaag af is en hij gaat voor de eerste keer de eten in straks om 9:15. Die hebben dit weekend een festival. Waarvan ik ook denk van ja, misschien...
1: Misschien moet je daar even heen. Ja, dan kun je misschien wel even kijken of dat je met hun die plaat kan draaien.
0: Nee, dat hoeft niet. Nee, dan ga ik erheen om bier te drinken. Maar dan wil ik wel iemand mee hebben eigenlijk.
1: Je broer?
0: Die woont in Waalwijk. Dat is een eindje rijden.
1: Nou ja, dan rijdt hij er even heen.
0: Ja, even heen. Dan ben je het hele weekend kwijt. ik moet even kijken. Ik zat er wel aan te denken. Misschien moet ik daar even naartoe morgenavond.
1: Ja. Maar goed,
0: dan weet je het wel, hè. Dan ben ik zondag...
1: Ja.
0: Ja, dan lig ik in de mand.
1: Nee, dan heb je wel heel de zondag. Kan je lekker Formule 1 kijken op je
0: Oh ja, dat is wel. Ja, prachtig. En Monaco hebben we dit weekend.
1: Ja, daarom. Dus, lekker.
0: Heerlijk. Nou, genoeg hierover. We gaan eens even naar serieuze zaken.
2: My mom always said life was like a box of chocolates.
3: How about a magic trick?
2: I'll be back.
4: Good morning, Vietnam!
0: Yeah!
5: Films en series met Joeri den Dekker.
0: Joeri, goedemorgen.
6: Een hele goede morgen. Ik heb weer 3 kijktips voor jullie. We beginnen met de documentaire The Crash op Netflix. Wat begon als een tragisch auto-ongeluk roept al snel veel vragen op. Waarom reed een tiener tegen een muur? En wat ging eraan vooraf? Deze documentaire duikt diep in de zaak en onderzoekt de rol van social media, online gedrag en een relatie die mogelijk veel schadelijker was dan het op het eerste gezicht leek. Een indrukwekkend en aangrijpend verhaal dat je aan het denken zet. Dan de serie Nood, te zien via NPO en NL Ziet. In deze Nederlandse serie draait alles om de mensen achter de meldkamer. Wanneer noodoproepen binnenkomen, moeten zij in seconden beslissingen nemen die levens kunnen veranderen. Je ziet niet alleen de spanning van de meldingen zelf, maar ook wat dit werk met de medewerkers doet. Een meeslepende serie die laat zien hoe belangrijk iedere seconde kan zijn. En in de bioscoop draait Scary Movie. De bekende filmreeks is terug. Verwacht weer een flinke dosis gekke humor, bizarre situaties en hilarische verwijzingen naar populaire horrorfilms. Of je nu fan bent van de eerste delen of gewoon zin hebt om een avond hard te lachen, dit is een film die je eigenlijk met vrienden wilt zien.
0: Leuk.
6: En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier.
0: Nou, even een applaus voor Joeri. Joeri, dankjewel. Altijd goed op vrijdag. Praat ons even bij over film- en serietips. Volg hem vooral op zijn Instagram-kanaal, want hij deelt daar veel meer. Joeri den Dekker. 8:15 is het. We gaan zometeen dus een liedje draaien uit The Battle. Je kan nog meedoen door te stemmen op een van de liedjes. Ik heb een truck als mijn woning van Henk Wijngaard voor Team Tinia. Of Full Pool van Kevin Bakker. Die is voor Team Marcel. Stemmen doe je nogmaals in de app NPO Luister.

0: Koele zomernachten. Rammer van de plaat. Een dijk van een hit. 9 voor 8. Goedemorgen, vrijdagochtend. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Met straks over een uurtje de primeur van het WK-liedje wat we hebben gemaakt. 2 jaar geleden EK-liedje gemaakt, Koeman Koeman. Nou, daar lijkt het zeker niet op. Het is een heel ander liedje geworden. En het is ook niet... klinkt heel raar, maar het is niet actueel. Ja, het is wel actueel, omdat het gaat over Oranje. En het is actueel omdat we het WK hebben. Maar dit liedje, dat zou over 2, 4, 6, 8 jaar nog kunnen worden gedraaid. Met die gedachte heb ik de tekst geschreven, om het een beetje universeel te houden.
1: Ja.
0: Het gaat wel over voetbal. Dat wel, want dat wordt er ook in gezegd. Maar het is gewoon een oranje liedje. En dus het kan elke keer, ook als Nederland zelf al straks een keer een andere wedstrijd speelt, dan nog kan het gedraaid worden. Leuk, hè?
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Denk ik, hoop ik.
1: Ja, het is inderdaad geen viral liedje, maar het is wel een...
0: Het is geen viral liedje?
1: Nee.
0: Oh?
1: Nee, ja, met EK had je natuurlijk... Wat was het origineel daar ook weer van? Dat ging. Dat was
0: Pedro, Pedro.
1: Dat was echt zo'n TikTok-liedje.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Dat was een... Het is geen viral liedje als in... Daar ligt geen niks eronder.
1: Ja, dat
0: bedoel
1: ik.
0: We hopen natuurlijk wel dat viral gaat. Hè?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Maar het is niet afkomstig van een...
0: Nee.
1: Maar dan nog zou het prima kunnen, want ja, ik vind het al. Ja, kun je nog even één keer het orgeltje laten horen?
0: Oh god, je vraagt dan, je weet dat hier ook niet staat. En je zet me weer met de kloten voor blok hier. Van kijk, het orgeltje heb ik erbij. Dit vind je mooi.
1: Ja, ik vind het echt cool.
0: Ja, nee, straks helemaal goed. Eerst nog even snel naar de battle, want we hebben nog 2 minuten nog.
2: Ik voel me rijk.
0: Voor deze.
2: Als een koning.
0: Henk Wijngaard, kun je opstemmen?
2: Ik heb een truc. Als mijn.
0: Maar die heeft de stemmen niet meer nodig. Dit liedje wel.
2: Als de strakblauwe hemel opeens verduistert.
0: Kevin Bakker.
2: Dan weet ik dat.
0: En vol poel. Kan het zo meteen ook gaan worden? Waar heb je het meeste zin in? Dat is de vraag. Wil je zo meteen Henk Wijngaard horen of Kevin Bakker? Stemmen doe je nu in de NPO Luister-app. En na dit liedje van Twan Leijten met Puur op het Gevoel, hoor je of Henk of een Kevin.

0: Twan leidt puur op het gevoel. Hoe vaak denk jij dat Robert van Hemert vanochtend is aangevraagd bij onze app?
1: Ik denk wel 20 keer.
0: Ja, minimaal ja. Het wordt heel vaak aangevraagd. Nieuwe liedje van Robert heet Zandloopster. En straks in het volgende uur dan gaan we dat liedje draaien. Dus dan gaan we bij deze iedereen blij maken. Dat zit er straks aan te komen. Nu eerst het liedje uit de battle.
1: Met 65% van de stemmen. Ja. Heeft gewonnen.
0: Ja, ja.
1: Ja, was een grote verrassing.
0: Oh.
1: Ik heb een truc als mijn woning van Henk Wijn.
0: Ach, nou. We starten de diesel even op. En dan gaan wij met
1: en,
0: Henk Wijngaard.
1: Weekwinstje trouwens.
0: Ja, weekwinstje voor je. Gefeliciteerd. Ja, ja, je wilt het nog even horen. Natuurlijk. Gefeliciteerd.
1: Dank je.
0: Vanuit de grond van mijn hart. Ik wilde zeggen, met Henk gaan we naar het nieuws van 8 uur.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
3: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
2: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
4: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
2: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
5: Dankjewel. Nou, heugelijk nieuws, er is 1 file. Ja, de eerste file van vandaag. Je zal erin staan. Gefeliciteerd. De N207 Alphen aan de Rijn naar Hillegom tussen Rijnsaterwoude en de aansluiting met de A4. De eerste file van vandaag. Misschien, ik denk niet de laatste. Nee, dat kan bijna niet.
6: Het is vrijdag. Vanmiddag inderdaad.
5: Vanmiddag, ja.
6: Ellende.
5: Het is tussen Rijnsaterwoude en de aansluiting met de A4. Dan heb je een minuutje of 5. Echt 5 volle minuten. Toi, toi, toi.
1: Marcel de Vries.
5: Goedemorgen, met Tinus. Halverwege de show, de ochtendshow van deze vrijdag. Zometeen Jeroen van der Boom, jij bent zo. Onderweg ook de nieuwe van Robert van Hemert. Maar eerst John West en Lange Frans met Alles wat ik zoek. De nummer.

0: meezingetje. Jeroen van de Boom, jij bent zo. Zo weet ik sinds het muziekfeest dat John West de Spaanse woning van Jeroen van de Boom heeft gekocht.
1: Oh, hoe?
0: Ja. Want ik zei toevallig tegen John West, ik zei, optreden ze zo. Ja, maar ook zomervakantie. Ik vind dat heel belangrijk dat ik met de kinderen wel vrij heb en zo. En Spanje, ja, dat hebben we. Nou, gelukkig dat we daar een huisje hebben. En zei, dat is een mooi verhaal, want dat heb ik ooit gekocht van Jeroen van de Boom.
2: Oh,
0: nou, wist ik ook niet.
1: Nou, leuk detail.
0: Dat zeg ik hier even. Een detail.
1: En daar kom je nog eens achter dingen op het muziekfeest.
0: Ja, muziekfeest, daar hoor je nog eens over dingen.
1: Stel dat ik het geheim van Lange Frans heb ontdekt.
0: Lange Frans, waar Lange Frans zijn woordenschat vandaan haalde, dat wisten wij tot dusver niet. Waar haalt Abraham de mosterd vandaan, zeggen ze wel eens.
1: Ja, maar, Lange Frans haalt het uit Scrabble.
0: Scrabble.
1: Ja, iedereen zat lekker gezellig te kletsen met elkaar in de, noem je dat ook alweer, de backstage.
0: De backstage.
1: En Lange Frans ook af en toe wel eens, maar hij trok zijn geven terug. En ik liep langs hem en ja, dan trekken toch even je ogen altijd automatisch naar een telefoontje van iemand.
0: Jij kijkt op het schermen van andere mensen.
1: Nee, ja, ik stond achter hem. Ja, oh. En het viel gewoon meteen op, want ik zag iets geks en ik zag Scrabble.
0: Nou ja.
1: En ik zeg Scrabble. Hij zegt, ja, hoe kom ik anders aan mijn woorden, zegt hij.
0: Ja, maar was het niet als grapje?
1: Nee, hij was het echt oprecht aan het doen. Oprecht. Sorry. Hij was echt, je zag echt zo'n Scrabble ding. En hij zei, ja, dit doe ik altijd. Vind ik dat lekker om te doen, zei hij. En dan haal ik inspiratie uit.
0: Nou, leuk. Top.
1: Dus ja, ik zeg, nou, dit is dus het geheim van Lange Frans.
0: Nou, dan weten we dat bij de volgende hits van Frans.
1: Scrabble.
0: Oranje kiest tijdens het WK bewust voor minder luxe dan bij eerdere toernooien. He, mag ook wel eens toch? In plaats van een 5-sterren resort verblijft de selectie in een relatief eenvoudig zakenhotel in Kansas City. Oh, dat is wel mooi. Kansas City, daar heeft Nieuw Voor ooit een liedje over gemaakt.
1: Ja.
0: Kansas City Baby. Volgens de KNVB moet die sober omgeving zorgen voor meer focus en scherpte binnen de groep. Ja, doet dat? Zou dat afleiden?
1: Ja, dat vraag ik mij ook eigenlijk even af. Het is ook alweer even lekker om verblijf. Even te ontspannen, denk ik.
0: Als je een goed verblijf hebt waar je lekker kan slapen. Die jongens moeten toch uitgerust zijn en zo. Dat maakt
1: daarom. Ze hebben wel goed een goed bed nodig, inderdaad.
0: Ja, en goed
1: dat is
0: eten.
1: Wel het belangrijkste.
0: Ja. Samantha, onze sportverslaggever, is even tijdelijk afwezig vanwege het WK. Dus nog even alle informatie voor het komende weekend voor de raceliefhebbers. Want Formule 1 is dit weekend in Monaco. Een van de bekendste races van het jaar. Max Verstappen won de Grand Prix van Monaco overigens al eerder in 2021 en 2023. En hoopt daar dit weekend een nieuwe zege aan toe te voegen. Dat gaat lukken, dat moeten we nog maar zien. De kwalificatie is morgen om 4 uur. En de race die start zondag om 3 uur. Dat gezegd hebbende gaan
1: mooie
0: wij
1: tijd. Mooie tijd.
0: Ja, prachtige tijd.

0: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
1: Vol met leuke prijzen, onder andere de Ster NL Big Shopper.
2: Komt-ie.
1: Ja, ik had een cijfertje.
2: Zo. Hij is vandaag gevallen. Wederom weer op één cijfer. Nou, wat een geluk, mensen, vandaag.
1: Ja.
2: Want hij is gevallen op cijfer 4.
1: Oh, dat is mooi. Die heb ik.
2: Nou, maar jij mag niet meedoen.
1: Deksel, neus.
0: 06 Roulette.
2: Dit is voor onze lieve luisteraars.
1: Ja, het is voor onze lieve luisteraars. Ik doe het niet mee. Maar gewoon voor spek en bonen eventjes, weet je wel. Ik denk, ah, leuk.
2: Maar leuk dat je 4 hebt.
1: Ja, jackpot. Jackpot.
2: Ja, jackpot.
1: Je mag appen, jackpot. Het woordje jackpot. Als je een 4 ergens in je nummer hebt. Dus ergens na de 06 in die resterende 8. Als daar 1 4 zit. Of dat, het zijn allemaal 4, maakt niet uit. Eentje is genoeg. Dan stuur je dus het woord jackpot. Wordt al gevraagd, komt dat WK-liedje ook op de streamings? Johan stuurt dat in. Daar komt hij wel op. Of dat vandaag of morgen is, dat is nog niet bekend. Dat is met een spoedverzoek gestuurd, maar straks gaan we erover praten. Ik ben een licht verheugd, jongens, want over een half uurtje gaat onze WK-plaat de ether in voor de eerste keer.

liedje. De eerste keer ook. En dit is ook een hitje hoor. Zandloopster op Sterren NL.

0: Show, Marcel in de Morgen. 8:50, de lijn gaat zo open. En zo meteen ook over een paar minuten. Ja, zo meteen de volledigheid.
1: Zit ik er zo lekker in.
0: Opwarmen is dit, hè?
1: Ja.
0: Voorgloeien. En zo meteen over, laten we zeggen 20, 25 minuten... dan gooit me voor het eerst de eter in. Hij is nog niet te streamen. We gaan hem voor het eerst gewoon lekker draaien op de radio. En één deze dagen dan is hij ook voor iedereen beschikbaar... en dan kun je hem lekker draaien. Maar het WK is ook nog niet begonnen. Dus
1: nee.
0: Wie nou vandaag erop komt of morgen of overmorgen... dat maakt dan ook niet zo gek veel uit.
2: 06 roulette.
0: Snel de 06 roulette even bij de kop pakken... want één cijfertje hebben we vandaag en dat is...
1: Cijfer 4.
0: Als je die in je nummer hebt, dan app je even het woord... Jackpot. De lijn gaat open.

0: 6, 7, 8. Dat is waar ik op je wacht.
1: Hoi, hoi.
2: Ja, voor de duidelijkheid 035-671-5678. Dat is vrij eenvoudig. Dat is 035-671-5678. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Mike.
2: Mike, goedemorgen.
3: Hey Marcel.
2: Heb jij...
3: Tien jaar natuurlijk.
2: Ja, tien jaar ook natuurlijk. Goedemorgen.
4: Hoi.
2: Hoi. Hey, ga je nog wat leuks doen het weekend, Mike?
3: Ja, ik ga vanavond zitten op biertjes en ik ben maatjes.
2: Ja.
3: Nu ben ik nog even aan het werk, even op en neer naar Rotterdam.
2: Oh, leuk.
3: Maar en morgen nacht moet ik achter de bar staan en dan ga ik de biertjes stappen. Dat doe ik ook nog erbij.
2: Ja, en doe je dan tussendoor ook wel een beetje nippen?
3: Ja, soms even een shotje met wat leuke dames, dat sla ik niet over.
2: Nou, dat sla jij niet over. Dus aan het eind van de avond dan heb je dienst erop zitten en ben je kacheltje lam. Hey, win-win.
3: Ah, nee,
4: en veel te veel gratis shotjes weggegeven, denk ik.
2: Oh, ja.
4: Ik denk dat ze niet blij dat ze zullen zijn.
3: Ik hoop dat de baas niet meeluistert.
2: Nee, die moet niet meeluisteren. Nee. Nou, heel veel plezier het weekend.
3: Ja, jullie ook.
2: Dankjewel. Dag Mike. Hoi.
3: Hoi.
2: 035-671-5678. Lijnen open voor de weekendplannen voor dit weekend. Eens even kijken wat iedereen gaat doen. Goedemorgen. Met wie?
5: Hey, met Dave.
2: Dave, hallo.
5: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dave. Wat ga jij doen dit weekend?
5: Nou, zaterdag moet ik weer werken.
2: Oh.
5: Dus dat is even minder en...
2: Ja, maar heb je geen leuk werk? Sorry dat ik je onderbreek, maar het moet toch ook leuk zijn om te werken?
5: Nou ja, het is wel leuk, maar ja, je bent niet vrij op zaterdag, hè?
2: Nee, oké, dat is waar. Dat is waar. Als andere mensen vrij zijn, wil jij ook vrij zijn. Dat snap ik ook wel weer, ja. Maar, en wat ga je dan doen in die vrije tijd die je wel hebt?
5: Ik denk dat we maar een rondje in het tuincentrum gaan doen zondag. We hebben een nieuwe tuin, dus die maar een beetje aankleden.
2: Gaat geld kosten, begrijp ik.
5: Ja, als een vrouw meegaat, gaat altijd geld voor.
2: Dat sowieso. Maar een beetje tuin aankleden, dat kost wel knaken.
4: Ligt eraan of ook tuincentrum
5: in gaat. Misschien dat ik nog maar een crowdfunding ga opstarten. Misschien dat het
2: wel. Dat kun je altijd doen, ja. Stuur straks de link maar even.
5: Maar ja, woensdag ga ik op vakantie, dus dat is weer beter werk.
2: Wat ga je woensdag?
4: Hij gaat op vakantie.
2: Op vakantie, ook wel leuk. Waar ga je naartoe?
5: We gaan naar Griekenland, Kreta.
2: Oh, prachtig.
4: Nou,
2: prachtig.
4: Een duur weekje voor jou dan.
2: Ja, dat kost knaken dit.
5: Ja, wat een dure week.
2: Ah, geld moet rollen.
5: Geld moet rollen.
2: Zo is het. Fijn weekend en heel veel plezier op vakantie.
5: Dank je.
2: Hoi. Ah, leuk. Goh, Kreta, ook leuk. Lekker warm. Hey.
4: Nooit geweest.
2: Ja, is wel op zich wel prima hoor. Jawel, prima. Griekenland sowieso leuk. Ja, echt waar. Goedemorgen, met wie?
6: Goedemorgen, met Carlo de Trucker.
2: Carlo, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen jongen, alles goed?
2: Ja, fantastisch, fantastisch. En met jou?
6: Ja, best, ja, best. Volgende week is beter, zakken we op vakantie, maar
2: ja.
6: Alweer, hè?
2: Het moet weer, kijk, vakantie moet ook betaald worden, dus dan maar eventjes aan de rol. En wat ga je doen het weekend?
6: Ja, helemaal niks. En mijn vrouw gaat me helpen.
2: Die gaat ook niks doen.
6: Die gaat ook niks doen.
2: Oh.
6: Misschien even naar de stad en misschien nog even wat kopen of zo. Ik heb geen idee.
2: Hey, maar dit zijn de beste weekenden, want dan gaan er spontane dingen gebeuren. En die zijn het allerleukst.
4: Ja, dat klopt.
6: Ja. Die zijn misschien wel uit eten, wie zal het zeggen. Ik heb geen idee.
2: Daarom.
6: Dat kan wel gebeuren.
2: Ga lekker leuke dingen doen en geniet van je weekend.
4: Een verrassing voor je vrouw.
2: Ja, mooi.
4: Neem ermee het eten dan als verrassing of zo, of lunch of zo.
6: Ja, dan zal de tikje wel sturen, maar je nummer geven.
4: Hé, dat zeg ik dan weer niet. Ik geef alleen ideeën, hè?
2: Ideeën. De denktank zit hier naast me, hoor.
6: Nee, zo.
2: Ja, oké. Okay.
6: Dat is wel een leuk idee, inderdaad. Komt helemaal goed.
2: Oké, fijn weekend.
6: Hetzelfde, hoi hoi.
2: Ja.
4: Jongen, betaalt me nergens voor.
2: Wilt u ook een tip? Hier zit de gratis denktank.
4: Ja.
2: Ja, dat kan dan gerust, Tines. Jij komt altijd met ideeën. Goedemorgen, met wie? Hallo?
7: Hey, met Berry. Berry, ik heb Kerry.
2: Berry, goedemorgen.
7: Perry, Kip, Kerry, zullen we zeggen.
2: Oh, Perry. Nee. Sorry, Perry.
7: Ja, Perry, ja. Kip, Kerry. Ja, ze noemen mijn vrienden mij in de vriendengroep.
2: Oh,
7: mijn bijnaam.
2: Ja, dat is je bijnaam.
7: Ja, ik heb een Kip Caravan en ik hou van Mariah Carey. Dus...
2: Ah, dat is altijd lekker. Kip Curry. En, wat gaat Berry Perry doen dit weekend?
7: Oh, wij gaan samen met de moeders en vrouw de voortent in de achtertuin opzetten.
2: Oh.
7: Dus niet andersom, maar we hebben een nieuwe voortent gekocht.
2: Ja.
7: En dan moeten we kijken of we zeg maar als huwelijk het overleeft als we die samen opzetten.
4: Ja, dus nou, dat is maar, kun je daar maar beter inderdaad nu naar achter zijn oefenen dan dadelijk in Italië op de camping.
2: De, de beste relatietest dit.
7: Ja, ik ben er een beetje bang voor, jongens.
2: Ja, dat snap ik wel, ja. En als je na de tijd nog even Stichting Correlatie wil bellen, dan bel je maandag maar weer even in. Dan,
7: We gaan dat liefst doen tijdens Piratenuurtje, want ik zeg, dan is het een beetje knappe muziek op.
2: Ja, nee, zeker Piratenuur heb ik daar geen tijd voor. Dan moet ik echt doorrammen, want het is maar een uur, hè.
7: Ja, nee, maar dat we dat even opzetten terwijl we de tent opzetten.
2: Oh ja, dat is ja. Dat is, kijk,
4: oh, maar dan gaat het wel goed komen.
2: Dan gaat het zeker goed komen. Ja. Dan glijdt dat zo de omhoog, die tent. Dat is geen probleem.
7: Ja, nee, chagrijn al een stuk minder. Dat bij de vrouw ook een keer hetzelfde moment wat minder is. Nou, dan moeten we het wel overleven, denk ik.
2: Dat denk ik ook wel. Ja, ja hoor. Nou, heel veel plezier gewenst met tentje opzetten.
7: Ja, dankjewel jongens. Een fijn weekend, hè.
2: Yo, fijn weekend.
7: Yo, hoi.
2: Ik denk dat ik vanavond ook nog even een tentje opzet.
4: Waarom? Dat kan niet eens bij jou in de tuin.
2: Nee, hoeft ook niet in de tuin. Oh. Goedemorgen, met wie?
1: Ja, goedemorgen, met Leon van Uitlijksland.
2: Dag, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoe is het?
2: Ja, het is fantastisch. En met jou?
1: Ook allemaal goed hoor, lekker aan het rammelen.
2: Lekker aan het rammelen en dit weekend ook lekker rammelen?
1: Geen idee. Oh. Ik heb eigenlijk nog vrij weinig op de planning staan.
2: Dat klinkt als een saai weekend.
1: Dat valt mee hoor, er is altijd wat.
2: Oké. Okay. Er gebeurt altijd wat, spontane dingen ook bij jou dus.
1: Ja, vaak spontane dingen, dan dit, dan dat. Of er valt er wat uit elkaar, dan moet dat ook maar weer opgelost worden.
2: Oh, dat is ook leuk natuurlijk, ja. Dus
1: op de baas, die komen eraan met een of ander project, wat dat ik weer op mag lossen. Dus
2: ja, nou, ik zou zeggen, maandag weer, zou ik dat tegen de baas zeggen.
1: Ja, maandag ook natuurlijk hier 5 vroeg staat.
2: Ja, maandag de eerste. Zo is het. Nou, ik wens je een heel fijn en spontaan weekend.
1: Ja, dankjewel, jullie ook.
2: Dankjewel.
4: Nou, wat een spontane weekendjes allemaal.
2: Ja, leuke spontane weekendjes. Dat heb ik dat weekend ook eigenlijk. Spontaan weekend heb ik. Ja, gaan we wel even kijken wat er op mijn pad komt. Komt allemaal goed, tieners. We gaan zo meteen even bellen met Ronald van de Doelizen. Want straks, over laten we zeggen 20 minuten, dan komt hij uit. VK-plaat van de Doelizen en Marcelo Davé.

0: Knipperlicht. Dit vind jij een leuk liedje, 10 jaar, dat zei je net.
1: Ja, ik vind, ja, ik vind het leuk.
0: Het is echt een mooie samenwerking, dit van Danny Vroger en Mickey van Wijk. Zometeen hebben we de lancering. Nou, is de lancering. Ja, we gaan nog de eerste keer de ether ingooien. En dat doen we gewoon schaamteloos. Min of meer een eigen productie, een eigen samenwerking met de Doelezen. Een WK-liedje gemaakt. Of tenminste een oranje liedje gemaakt. Een universeel oranje liedje die we met ieder EK, WK gewoon kunnen draaien. En jij verheugt je de hele week hier al op. Vanwege het orgeltje.
1: Ja,
0: is het alleen het orgeltje? Of,
1: Nee, ja, ook alles. Maar dat orgeltje, dat is gewoon even de extra jus daaraan. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja, als een lekker balletje in een goede jus, zeg maar. Dat is de jus.
1: Ik hou niet zo van een balletje, maar het is gewoon een goede jus.
0: En wat je jus zegt? Of een jus d'orange?
1: Ja, gewoon jus.
0: Of jeu?
1: Jeu.
0: Jeu, ja. Dat is wat anders. Nee, je gooit een balletje niet in de jeu. Doe mij maar een balletje met jeu, doe je.
2: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer.
0: Begrijp je soms echt niet.
2: Wat lekker.
0: Nee, maar dat gebeurt in elke relatie wel.
2: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held.
0: Dat zul je toch ook wel met je vriend hebben, toch? Dat je hem niet begrijpt.

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Nou, deze man is soms ook niet te volgen, maar hij is er iedere dag. Jan de Weerman.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen clubje. Vanochtend trekken er eerst nog enkele buien over en daar kan nog steeds onweer bij zitten. Later vanuit het noordwesten droog en zijn er later in de middag perioden met zon mogelijk. De temperatuur 19 tot 20 graden. De wind uit het westen is matig. Het weekend wordt elke dag eerst nog buien, soms ook nog met onweer. Temperaturen 20 graden. En hier onze spreuk. In juni dondergevaar, dan is het zeker een vruchtbaar jaar.
1: Jan, daar doen we het mee. Ik wens je een goed weekend. Gaan we naar het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
4: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
3: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu twee keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
5: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
3: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen.
1: Akkoord, dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. Er zijn heel veel wegen of dicht of deels dicht door wegwerkzaamheden. Check vooral even je routeplanner. File op de A29 Bergen-op-Zoom naar Rotterdam tussen Hellegatsplein en Oud-Beijerland. Daar heb je een minuutje of 8 vertraging. En oi, oi, oi, problemen op het spoor tussen Amersfoort en Apeldoorn. Daar rijden geen treinen momenteel. Dat komt door een boom op het spoor.
6: 06 Roulette.
1: Ja, die hoort dan niet. Omgevallen, omgewaaid. We gaan eens even naar de 06 Roulette. Tinia, welk cijfer?
7: We hebben vandaag een 4 gedraaid.
1: Ai, een 4. Heb je nou een 4 in je 06-nummer ergens zitten? Dan mag je het laten weten door het woord jackpot te appen naar Tinia.
0: NPO Sterren NL.
6: De nummer 1.
0: In Nederlandstalige muziek.
1: Je kan me bereiken in de NPO Luister-app.
0: NPO.

0: 06 Roulette.
1: Zullen we nog snel even dat cijfertje verdoen, Tinia?
2: Ja, we hebben een 4 gedraaid vandaag.
1: Een 4, een cijfertje 4. Als je die in 06-nummer hebt, dan mag je een appje sturen naar Tinia in de NPO-luisterapp. Last minute is dit wel, hoor. Een minuutje of 7 heb je nog. Met het woord jackpot kun je even melden als je een jackpot, of tenminste een juiste, denkt te hebben. Een 06 Roulette met het cijfer 4.

0: van de week. Dan is het zover. Onze oranje mannen, die zijn ze al geland, denk je? Die zijn gisteren, zijn ze op. Nee, die moeten er al zijn. Ja, die
1: al zijn,
0: als die zijn al wel in Amerika inmiddels. En
1: geen luxe resort waar ze op blijven blijven, maar gewoon een zakelijk hotelletje hebben ze.
0: Zakelijk hotelletje, ja. En zondag over de week hebben we de eerste pot. De eerste wedstrijd. Alhoewel, maandag is er al een soort wedstrijd. Dat is een soort van trainingswedstrijd. Die hebben ze dan tegen Oezbekistan. Of all places, of all countries. Goed, en in de aanloop daartoe dachten we van ja, moeten we dan nog wat doen? Maar wat zullen we eens even doen met het WK? En toen werd er geroepen, ja, eigenlijk moet je er een soort traditie van maken om een liedje te maken met een EK of een WK. Dat hebben we natuurlijk gedaan met Koeman Koeman. En nu dachten we van, nou, misschien moeten we toch maar wat doen. Dus ik heb de radar laten draaien en toen kwam ik al heel snel bij mijn goede vrienden van de Duelizen. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, en dat ging allemaal heel snel, Ronald. Want ik denk een weekje nu. Klein weekje.
2: Ja, we moesten nog gas geven. Maar...
0: ja, want het lag aan mij, hoor. Niet aan jullie.
2: Het is gelukt.
0: Het was een beetje last minute. Maar misschien wel goed. Ik heb nu jou aan de lijn. Tinia, jij komt uit het min of meer midden-zuiden van Nederland. Jij zegt altijd, wat zeg jij tegen hun? Hoe noem je ze de?
1: Ja, Duelizen.
0: Oh, nu wel. Je
1: hebt
0: het nu geleerd.
1: Ik heb geoefend. Maar ja. Ik zei eerst Duelizen, zei ik eerst.
0: Ja, dat is mooi, hè? Nee, anders had ik even gevraagd, Ronald, hoe spreek je het uit? Maar,
2: we stonden laatst ergens in de buurt van, wat was dat? Zaltbommel of zo?
1: Oh ja, dat was bij mij. Ja, bij ons in de feesttent was dat. Ja,
0: dat
1: was
0: er
1: in Gameren was dat.
0: Oh!
2: Ja, klopt. Ja. En daar is het ook allemaal Duelizen, weet je wel.
0: Duelizen. Ja, mooi, hè? Ah, dat maakt niet uit. Maar jullie maken natuurlijk voor het grootste gedeelte ook Friestalige liedjes. Maar nu toch een Nederlandse tekst geschreven door MDV uit D. En voor het WK van 2026. En we zijn qua WK, qua voorloper, zeg maar, zijn we niet lekker begonnen, Ronald. Niet wij, hè, maar het Nederlands elftal.
2: Ja, dat was een beetje, klopt. Maar goed, er kan van alles gebeuren. Ik bedoel, dat maken we wel vaker mee met de WK en EK en dat soort dingen.
0: Ja,
2: dus dan komt er altijd wel goed.
0: Groei erin. Ja, dat moet ook. Ja. En muzikaal gezien zetten wij eventjes de toon, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja, want leg eens uit.
2: Ik heb niet eens aan de tekst gesleuteld, hè?
0: Nee, heb je geen werk van gehad dit keer?
2: Nee, ik vind het best goed eigenlijk.
0: Nou ja, ik heb mijn best gedaan. Het was geen ChatGPT, want dat hebben ook nog mensen gezegd. Oh, lekker AI allemaal, zeiden luisteraars. Maar...
2: Nee.
0: Nee, is met handje. En afgelopen week, het balletje bij jou en je compaan bij Siep opgegooid van... Kunnen we dit doen? Willen jullie dit doen? En leg eens uit, wat heb je van de week gedaan?
2: Nou ja, goed, we moesten even die plaat uit het stof halen natuurlijk.
0: Ja, want het is al een bestaand liedje, hè, voor mensen die dit nog niet kennen, dit verhaal.
2: Ja, die hebben we ooit gemaakt in 2019. En dus ik moest hem even uit het stof halen en een paar software plugins die werkten niet, dus ik moest even wat fixen.
0: Ja.
2: Maar hij deed het op een gegeven moment weer en toen heb ik dat gewoon even opnieuw... ingezongen met de tekst die jij hebt gestuurd.
0: Ja.
2: Het is best oké gelukt volgens mij, ja.
0: Ja, ik denk dat ook zeker wel, ja. Ik kan niet wachten tot hij de eter ingaat. Het liedje bestaat uit jou natuurlijk, Ronald. Want jij doet dan de vocalen, zoals ze zeggen.
2: Ja.
0: En een stukje commentaar zit erin. Dat moet je zo meteen maar horen wat erin zit. Want ja, het moet wel natuurlijk een beetje voetbal... Moet er wel een beetje voetbal in zitten, zeg maar. Anders dan klopt het hele verhaal niet. Wat verwacht jij ervan? Wat verwachten jullie ervan?
2: Nou, ik zou eerlijk vertellen. Kijk, dit liedje hebben wij ooit heel snel gemaakt. Want we hadden een album en er moesten nog een paar liedjes bij op.
0: Ja.
2: En tot op de dag van vandaag geloven we eigenlijk niet dat dit een hit is geworden. Dat is heel raar, want toen het album uitkwam, toen werden we van alle kanten benaderd. Dat ene liedje... Ja, en toen zeiden wij van, dat kan niet.
0: Weet je?
2: Dat is dat ene liedje wat we nog hadden, weet je wel.
0: Ja, precies.
2: En,
0: ja.
2: En dus het is best wel een rare iets, dat liedje. Dat het een van onze grootste hits is, maar het is nooit zo bedoeld.
0: Nee, maar dat hoor je wel vaker, hè? Dat dingen die nog even snel gemaakt worden... of ineens zo uit de mouw komen vallen, worden geschud... dat zijn vaak de leukste dingen.
2: Ja, dat is heel gek. Kennelijk is dat dan... Is er dan iets mee? Ik weet het niet. Ja.
0: Denk je dat dat hier ook mee is? Ja, de melodie is natuurlijk al fantastisch. Dat is een gouden track is het.
2: Ja, ja, je hoopt het altijd natuurlijk. Ja. Hè? Maar ja, dat, als we dat wisten, dan zaten we hier niet, hè?
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Nee. En ik moet zeggen, ik heb het niet opgedrongen hier, want ik zit niet in een muziekredactie, godzijdank niet. Ik heb het niet opgedrongen, maar er is mij al beloofd dat hij gewoon al lekker op de playlist komt, Ronald. Dus dat hebben we.
2: Dat zou toch fantastisch zijn?
0: Ja, dat gaat gebeuren sowieso. We gaan hem nu voor de eerste keer draaien. Moet er nog even bij zeggen, hij is nog niet te streamen, hè?
2: Nee. We moeten hem. We gaan hem waarschijnlijk, denk ik, vandaag. Ik zou het gisteravond doen, maar toen was ik in slaap gevallen. Maar waarschijnlijk doen we het vandaag erop gooien. En dan zal het tegen het begin van de week, op zondag, maandag, zoiets ergens, is het online.
0: Ja. Dan staat hij on de streamings, zeg maar. Nou, dan is hij van iedereen, zeg maar. Dan gaan we tot de tijd gaan we hem lekker in de eten draaien. En als hij op de streaming staat, lieve luisteraars, dan doen we natuurlijk wel even bericht op onze sociale kanalen. Ronald, ja, ik denk niet dat we het hierbij moeten laten. Ja, wel dit telefoongesprek. Maar dat we nog misschien de handen ergens ineen moeten slagen voor een klein videoclipje of zo. Wat denk je?
2: Ja, dan moeten we even kijken. Even wat bedenken.
0: Ja, toch? Dat denk ik ook. Ja, denk ook. Ja. Jullie hebben eerst wel even andere drukte, want dit weekend hebben jullie je eigen festival. Morgenavond alles klaar ervoor of niet?
2: Nou, we hebben vanavond de foute borrel bingo.
1: Ja.
2: Dat is in en al zuipen en gekke dingen en van alles.
0: Ja.
2: En morgenmiddag een kindermiddag, dus voor de kleine fans.
0: Leuk.
2: Ja, dat kregen we heel vaak al de vraag voor. En hebben we nu toch maar eens een keer gezegd van nou, dan doen we dat een keer.
0: Ja.
2: En morgenavond dan hebben we samen met z'n allen lekker fout feestje.
0: Leuk.
2: En fout verkleed en weet ik het wat. De foute editie hebben we nu, dus dat is mooi.
0: Geweldig.
2: Ja.
0: Ja, nou dan gaat deze of Bimellen ga je sowieso wel doen, denk ik, hè?
2: Ja, sowieso.
0: Ja, dat denk ik. Heel goed. Nou, ik wens jullie een fantastisch weekend. En zodra die op de streaming staat, dan laten we het inderdaad weten. Hier op de radio en op de socials. Dank jullie wel voor nu. Doe Siep de groeten. Heel veel plezier dit weekend.
2: Ja, dankjewel.
0: Alright, Ronald van de Duelezen. Dan is nu het moment, Tinia.
1: Ja, ik kan niet wachten.
0: Ga jij maar even aankondigen, want ik vind het heel raar om mijn eigen naam te zeggen.
1: Nou ja, hier is het WK-lied van onder andere jou en het Duelezen. Ja, ik heb het goed gezegd, hè?
0: Ja.
1: Dit is Oranje.

0: Ja, top. Ik vind hem helemaal leuk.
1: Ja, ik ga er niks over zeggen, want ik ben onderdeel van. Dus dat is heel raar om te zeggen van, ja, dit is wat een banger
0: ja,
1: is
0: ik dit. Vind het, ja, dit is echt een WK-banger.
1: Nou, ik vind, kijk, er worden al zoveel liedjes gemaakt. En ze klinken, nou, niet allemaal hetzelfde. Maar het is allemaal Hollardier en weet ik het allemaal. Maar
0: dit is net even
1: dit anders. Is even anders. En ik vond deze track altijd al zo geweldig. En ik ben nu echt heel erg blij dat hij in het gewoon met een Nederlandse tekst erop is. Want ik heb onze Friese taal heel hoog, hè. Dat sowieso, maar nu voor iedereen is hij. En dat gun ik de jongens ook. En de reacties die zijn echt, die gaan door het dak hier. Laat lekker je reacties maar horen hier in de inbox. Vinden we fantastisch. Maar nu heb je orgeltje helemaal.
0: Ja, nou ja, ik vind het nog steeds een leuk nummer. Maar echt, het orgeltje is toch wel het toppunt. Ja, ik vind het echt leuk. Ja,
1: als er genoeg appies komen, doe ik hem voor 10 uur nog een keer.
0: Goed?
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay.

0: 06 Roulette.
1: De inbox die stroomt hier helemaal vol met reacties. We gaan hem volgend uur nog even één keer draaien. Is ook lekker kort, hè, dat liedje. Dan kun je het orgeltje nog een keer horen, Tinia. En nogmaals, lieve vrienden en vriendinnen die allemaal zitten te luisteren. Eén deze dagen komt hij ook op de streamings. En dan is hij dus van jullie allemaal. Goed, bij deze. Gaan we iemand blij maken?
2: Ja, we gaan zeker iemand blij maken. Want Thomas Driessen had een 4 in zijn 06-nummer. En die heeft gewonnen vandaag. Dus
1: Thomas Driessen. Gefeliciteerd, jij wint onder andere de Sterren NL Big Shopper.
3: Met jou wil ik lepeltje.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
3: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
2: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds, die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
2: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A16 daar staat er een file voor de Van Brienenoordbrug. Dat is van Breda naar Rotterdam. 8 minuten. A16 Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum heb je nog een 7. En de A29 Bergen op Zoom naar Rotterdam. Voor Oud-Beijerland een minuutje of 11. Problemen op het spoor. Problemie. Tussen Amersfoort en Apeldoorn. Daar rijden geen treinen. Komt door een boom op het spoor.

Tijd voor de SterrenNL Super Vrijdagmix met Barry Vest. Ben je klaar? Draai de volumeknop op maximaal. 5, 4, 3.

0: een Super Vrijdagmix met Barry Vest.
1: Yeah. Barry, dankjewel. Barry Vest, of eigenlijk Barry Feest kunnen we weten. Nou ja, Vest is ook feest.
2: Barry Feest.
1: Barry Feest. Dirk die doet nog even een appje sturen. Zegt Marcel, ik heb een advies van de Vries nodig. Ik stap net weer in de vrachtwagen. Ik heb de Oranje hit gemist. Waar kan ik hem nu luisteren? Staat hij al ergens? Bedankt en een fijn weekend. Hij staat nog nergens, dat hebben we al gezegd net op de radio, maar dat heb jij net gemist, Dirk. Hij komt één deze dagen op de streamings. Maar het advies van de Vries luidt als volgt. Blijf luisteren, want we doen hem zo meteen nog een keer.
0: Nou, en dat noemen we nou advies van de Vries.
1: Precies.
0: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
1: Dus voor degenen die hem nog niet hebben gehoord, straks doen we hem later dit uur nog een keer. Even de historische feiten, Tinia.
2: Ja, want die zijn er ook zeker vandaag.
1: 5 juni, op deze dag in 1990, verandert RTL Veronique van naam. En gaat dat verder als RTL 4. De zender die groeit later uit tot een van de grootste commerciële tv-zenders van Nederland. Nou, ik denk de grootste
2: dat
1: commerciële televisiezender.
2: Denk ik ook wel,
1: ja. Denk het ook. RTL Veronique, ik zat ook even te zoeken naar de leaders. Want ik was toen een jochie van een jaar of 9. Dus ik weet het nog wel, Veronique. En ik weet best nog wel dat die zenders kwamen en zo. Dat commerciële allemaal. Kijk, hier.
3: Dit is RTL

0: De stem van Jan Paparazzi?
1: Nee. Dit is, ik zit, wie was dat dan? Ja, dat is goed dat je het zegt inderdaad.
0: Het lijkt me niet dat Jan het is.
1: Nee, dat was Jan niet hoor.
0: Maar ik vind het erop lijken.
2: Europa's nieuwe tv-station. Vanuit Luxemburg verwendt RTL...
1: Was het Jos van Bergenhenegouwen, denk ik? Denk ik.
0: Maar RTL Veronique, wat gekke naam eigenlijk over een
1: Vanuit Luxemburg was het.
0: Zo lang is het.
1: Het was niet. Het ging via een U-bocht-constructie, zeg maar. Via Luxemburg ging het de satelliet op. En dan kon je het hier ontvangen. Dat was de eerste commerciële. En het mooie was natuurlijk, je had natuurlijk Nederland 1, 2, 3. En toen kwamen de commerciële. En dat was net alsof er een laadje open ging. Dat je dacht van, hé, ineens is er nog veel meer. Er is ineens meer. Dat is gek. Een verborgen laadje. Dat je denkt, hé, andere tv ineens.
0: Wow.
1: Ja, heel grappig was dat. Nou goed, inmiddels weten we niet beter dan dat we een bos aan zenders hebben. Het is echt, je weet op een gegeven moment niet meer waar naar je moet kijken. Hè? In 2000 wint Antoinette het programma De Bus van SBS. Ja, die ging met Job even een tijdje. Na 16 weken vol op de camera's, opdrachten en spanningen gaat ze naar huis met 1 miljoen gulden. Oh. Ik dacht ergens bij jou uit de buurt kwam Antoinette vandaan en die was kapster.
0: Oh.
1: Weet er ook allemaal nog. Ineens gaat dat laadje bij mij open. 2000.
0: De gulden nog.
1: Je had Big Brother en dit was de tegenhanger bij SBS. De bus, zwarte bus, ging door Nederland heen met allemaal mensen die ook echt bekend zijn geworden. Weet je wel? Job had je met knallen, jij bent de zon, jij bent de zee. Ja, leuk. En in 2013 is de eerste aflevering van Heel Holland Bakt te zien met Martine Bijl als presentatrice en Jannie van der Heijden en Robert van Beckhoven als juryleden. Het programma wordt het al snel natuurlijk een kijkcijferhit. En tot op de dag van vandaag, 2013 jongens, het is al een 13 jaar oud programma.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ook altijd wel leuk en lekker om te kijken.
1: Is het toch?
0: Ja.
1: Is het, noem je dat slow tv?
0: Denk, ja, een beetje wel.
1: Hè?
0: Ik heb trouwens even gegoogeld. Gegoogeld, zeg maar, grootste vriend Google. Deze week.
1: Ja.
0: Ze was destijds 24 jaar, dat is wel even een leuk feitje. En ze kwam uit Antoinette. En ze kwam uit Woudrichem.
1: Woudrichem, ja, precies. Ja.
0: Ja, dat is redelijk bij mij in de buurt.
1: Ja, zie je wel. Klok en klepel. Hij had het toch nog wel weer aardig goed, die jongen.
0: Ja.
1: Vanochtend, ik hoef geen credits hoor, geen medaille. Vanochtend trekken de buien over het land. In het oosten zijn ze het stevigst, maar vanmiddag wordt het vaker droog. Dat zien we hier ook al. Het zonnetje schijnt al. En we krijgen vaker de zon. Temperatuur gaat ook omhoog naar 17 tot 18.

0: Nou, dat heb jij nu ontfutseld, dat Lange Frans. Dat is een woorden uit Scrabble.
1: Ja, kijk, muziekfeest op het plein, daar kom je nog wel eens achter dingen.
0: Feitjes.
1: Feitjes. Ja, dus zo ook het geheim van Lange Frans.
0: Nou, Scrabble. Woorden uit Scrabble.
1: Scrabble.
0: Ja. Zo.

0: toch echt iedere keer denk ik bij de lied... Ach, hij is het vergeten. En dan toch die laatste 10 seconden. Echt,
1: komt hij toch nog eventjes uit de hoge hoed. Hoe doet hij dat, hè, technisch gezien? Is hij toch ineens is dat fragment.
0: En ik vergeet het ook iedere keer als ik het hoor. En ik verdring het ook iedere keer. En iedere keer, ach...
1: Ja, och, hè, och. Platenkoffertje doen we zo meteen, lieve vrienden. De Marcel's oude meuk. Platenkoffertje met 3 toppers vind ik in het platenkoffertje. Welke zou jij zo meteen willen horen? Of is er nog een liedje tussen waarvan je denkt... Nou, daar twijfel ik over of ik dat ken. Zou nog kunnen natuurlijk.
0: Ik ga voor C vandaag.
1: C ga jij voor, oké. Okay. Stemmen kan vanaf nu in de NPO Luister-app. En zometeen krijg je de liedjes even te horen. Er trekken buien over het binnenland. Kustprovincies, daar is het al droog. Vanmiddag dan wordt het vanuit het westen op meer plekken droger. En dan breekt ook geregeld de zon door. Het zuiden en oosten, daar blijven de buien heel wat langer hangen. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond en vannacht is het op veruit de meeste plaatsen droog met opklaringen. Koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In het noorden en oosten dan geregeld zonneschijn. In de loop van de dag dan neemt vanuit... Nee, dat staat er niet bij vanuit. Dan neemt de bewolking toe. Ergens ontstaat het. En het wordt dan 17 tot 19 graden.
0: En wat voor wolken zijn het vandaag?
1: Het zijn geen vriendelijke wolken, want er komt regen uit. Het zijn geen vriendelijke wolken.
0: Het zijn boze wolken vandaag.
1: Boze wolken. Hele boze, nare, boze wolken. Verkeersinformatie van de ANWB, het is tijd voor weekend, hoor ik. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp-Zuid en Roelevarensveen. 5 minuten kapotte auto. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. Een politiecontrolepost, kwartiertje extra in de A29. Dat is van Bergen op Zoom naar Rotterdam tussen Hellegatsplein en Oud-Beijerland. Daar heb je een vertraging van 1 minuutje of 9. Dat komt door een ongeluk. Zometeen dus het koffertje. We hadden gisteren alweer gedraaid, dat nieuwe liedje van de Bankzitters. Zal ik het nog even doen?
0: Oh, multimiljonair.
1: En een
0: multimiljonair. Ja.
2: Leuk. NPO Sterren NL. De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.
1: En zometeen doen we het WK-liedje ook nog een keer.

0: snel een keer door. Je bent zo mooi aan het zingen. Ik geniet daar, maar ik ga niet alles, ik ga niet alles filmen. Want dat is niet leuk. Dan wordt het een beetje vervelend.
1: Ja, en ik zie ook heel gauw in mijn ooghoek als het een microfoonlampje rood wordt. Dus,
0: Ja, dat klopt. Ja. Maar neem serieus, lieve luisteraars. Tinia kan wel een beetje. Jij kan wel een beetje zingen, hoor.
1: Ik ga niet gauw uit de bocht nemen, maar dat wil niet zeggen dat ik kan zingen.
0: Nee, ik zeg ook niet dat je een plaatje moet maken.
1: Nee.
0: Dat doe ik dan wel. Maar, we gaan wel eens een jingle maken.
1: Dat is goed.
0: Ja? Dan mag je de eerste en de tweede stem doen.
1: Ja, ik heb er verder helemaal geen ambities naar. Dus,
0: Je hebt geen ambities? Nee, moet je ook niet willen, joh.
1: Nee.
2: Marcel's oude platenkoffer.
0: Ja, veel vragen over het WK-liedje. Daar ga ik zo meteen nog even één keer op terugkomen. Dan gaan we hem ook nog gewoon even één keer draaien. Gewoon even voor de fun. En als je zin hebt, dan kun je hem lekker aanvragen. Want wij gaan hem gewoon hier lekker op de radio draaien. Dus beloof dat hij op de playlist komt.
1: Ik kan hem misschien nog wel even op de website zetten misschien. Of wat? Kan dat niet? De plaat?
0: Nee, mag
1: dat niet?
0: Nee, niet doen.
1: Oh, okay.
0: Nee, dat komt op de streaming.
1: Oké.
0: Oh, kijk. Het is goed dat je die eens even zegt.
1: Dit was even een redactieoverlegje.
0: Illegale Henkie ben jij.
1: Hoezo?
0: Ja, er zit allemaal recht op.
1: Dat kan ik gewoon uit de uitzending halen.
0: Oké. Nou, mensen kunnen wel terugluisteren inderdaad in de uitzending.
1: Ja, dat kan je inderdaad ook doen trouwens.
0: Ja. Alright, we gaan even naar het platenkoffertje. 3 liedjes erin. Rob de Nijs.
3: Jij bent de best of mij.
0: Hou me vast, want ik val.
3: Jij bent alleen van mij.
0: Mooi liedje dit, hè?
3: Leven begon bij.
0: Waanzinnige zanger natuurlijk. Dan hebben we keuze B. Ik dacht toch wel even een piratenliedje even in het koffertje doen.
3: Ik schrijf je naam met mijn vingers in het zand.
0: De band Les Amis uit Brabant.
3: En in gedachten.
0: Ik schrijf je naam. Ooit gecoverd door Stef Eckel inderdaad. Ik schrijf je naam. Prachtig liedje. Ja, we hadden het net over de bus. Dat was in 2000. En toen zei ik al, Job, knallen. Jij bent de zon, jij bent de zee. En ik dacht dat hij toen eigenaar was... en misschien nog steeds wel van een horecazaak. Een uitgaansgelegenheid, zo moet ik het zeggen eigenlijk. Volgens mij een discotheek had hij. Jij bent

0: hij zong ook dat liedje toen van Alex, Bosje Rooie Rozen. En toen had Alex ook rond die tijd echt een joekel van een hit. Dankzij, onder andere dankzij Job. Dit zijn de liedjes van vandaag. Rob de Nijs, Les Amis en Job. Je kan stemmen in de NPO-luisterapp. Dat kan ongeveer een 10 minuten kwartiertje.
1: Café de Koets in Zeist is van Job.
0: Zeist, ah, ja. Nou, kan je nagaan. Bedankt.
1: Weer een googeltje vandaag.
0: Bedankt voor de research. Gaan we even lekker muziek draaien. Topper.

0: Doei, adios. Dat zou je nog op het einde verwachten, maar het is gewoon ciao, bam, bam, klaar.
1: Bam.
0: Ciao de rambam. Even kijken, 13 voor 10. Dit zijn de laatste 13 minuten van deze werkweek op de radio. Wil je nog wat kwijt? Wil je nog een round-upje doen? Wil je nog terugblikken ergens op afgelopen week? Heb je nog dingen die je wilt bespreken? Het kan nu nog.
1: Round-up. Nou, ik wil hem even over het weekend heen. Even als we in kantoortermen blijven. Even over het weekend heen. Hoe zeg je dat ook weer?
0: Even over het heen, weekend heen tillen.
1: Even over het weekend heen tillen, ja.
0: Oké, dan wil je het nog.
1: Nee, ja, ik heb nergens op. Ja, muziek veel plein was natuurlijk hartstikke leuk.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker, absoluut. Ja, wel een eindrijden. Maar dat zegt iedereen ook als ze bij mij komen.
1: Ja,
0: maar
1: dat klopt. Leeuwarden vond ik vorig jaar ook heel ver rijden.
0: Ja, maar het zal toch wel mooi zijn voordat ik nog een keer 70 jaar word, dat we nog een keer een Dokkum gaan hebben, hè, muziekfeest.
1: Op het water of zo.
0: Op het water, ja.
1: Net zoals met de koning, dat is die schaatsbaan. Dat is mooi,
0: absoluut,
1: hoor.
0: Absoluut. Nou,
1: maar, ja, maar over een paar weken zitten we natuurlijk in Zwolle met muziekfeest.
0: Zwolle is mooi, ja. Dat is mooi centraal voor iedereen.
2: Marcel's oude platenkoffer.
0: Ja, zin in. Alle informatie overigens op nposterren.nl. Platenkoffertje vandaag met deze drie liedjes. En stem nog even snel, we hebben nog 7 minuten voor... De...

0: Zometeen hou me vast of wordt het les aan mij.
1: Ik schrijf je naam met mijn vingers in het zand.
0: Ook erg leuk, maar deze is ook wel weer eens leuk om te horen. En klinkt heel fout, maar ja, oh, dat is hij ook wel een beetje.
1: Jij bent de zon.
0: Ja, zo, ja, dit is gewoon heel fout.
1: Jij bent de liefde.
0: Zeg maar heel fout.
1: Ga met me mee. Jij bent de zon. Jij bent de zee.
0: En dat zong hij dan voor Antoinette, die dus de bus won. Job.
2: Antoinette uit Woudrichem.
0: Uit Woudrichem, dat weten we inmiddels. Nou, stemmen doe je nog een paar minuten. NPO luister. Een uurtje geleden is hij voor het eerste eten ingegaan. En normaal gesproken dan zou je zeggen, nou, één keer is genoeg voor een uitzending.
2: Oh.
0: Maar deze, we kregen zoveel reactie. Er waren mensen die zeiden, ja, draai maar gewoon de rest van het uur nog. Dat is dan wel too much. Maar ik wil hem best nog een keer doen. En dat is omdat het liedje nog niet op de streaming staat. Hij is eerst gewoon eventjes dit weekend voor de radio. En daarna komt hij echt op de streaming. En dan is hij van jullie allemaal. En dan kun je hem streamen. En ik hoop zo vaak als mogelijk. Ik heb er overigens totaal geen aandeel in. Behalve dat ik het de jongens heel erg gun. De Doelizen. Want die hebben hier het grootste aandeel in. Teksten van Marcelo. En een klein beetje commentaar heb ik erin gedaan. Maar dat is voor de voetbalvreugde is dat. Zo nog één keer dat orgeltje voor jou dan?
2: Ja, het orgeltje. Top.
0: Dus dit zijn...
2: Oh ja, dat moet ik nou zeggen.
0: Ja, dat moet jij wel even zeggen.
2: Oh ja, dan moet ik even... Oh. Dit zijn de Doelizen. En Marcel de Vries met Oranje.

0: Niet voor één keer. Nee, hij gaat dat sowieso twee keer doen volgend jaar. Soloconcert natuurlijk. Gerard Joling, zijn laatste soloconcert volgend jaar. Dus, 4 voor 10, doen er nog even eentje, Tinus. Als dit nou zo blijft, hè, want ik zit dat zonnetje is er nu lekker bijgekomen in Hilversum. Dat zou mooi voorboden zijn voor jouw trekken.
1: Trekpoeling. Ja, als de zon schijnt, dan ga ik. Als het regent, dan ga ik niet.
0: Trekken trek. Dat zou ook mooi zijn. Mooi festival. Trekken trek.
1: Trekken trek.
0: Ja, oké. Okay. Als het trekken trek. Maar het is het niet. Trekpoeling.
1: Trekpoeling, ja.
0: Ja. Nou, dat is in principe hetzelfde.
1: Eigenlijk wel.
0: Vrij vertaald, het is een drukke trek. Maar goed, los daarvan gaan wij nog één liedje draaien. Hij is er nu echt wel uitgekomen. Terechte winnaar, denk het wel, hè? Met hoeveel procent?
1: Met 46% heeft gewonnen. En jij bent de zon van Job.
0: Knallen.
2: Knallen.

0: Een P. Toppie. Oh ja, dat zei hij inderdaad. Ja, Toppie.
1: Jop.
0: Joppie. Ja, Jop met een P. En wij ronden hem af bij deze 10 jaar. Ik laat je vrij. Je kan rubberen hier even voor op de oprit en dan kun je naar huis.
2: Wat kan ik?
0: Rubberen, zeggen ze dan. Even een streepje trekken.
2: Oh.
0: Even wheelie. Fijn weekend allemaal.
2: Ja, fijn weekend.
0: En veel plezier met Emily.
3: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt maar weinig voor. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Bijvoorbeeld op de N9 richting Amstelveen voor Akersloot. 9 kilometer en een half uur vertraging. Komt er een ongeluk? De rechterrijstrook is dicht. En het is file rijden voor de Duitse grenscontrole op de A12. Komende vanuit Arnhem. File vanaf Zevenaar, 3 kilometer en 10 minuten.

Geef mij maar een oude golf. Nee, voor mij geen dure rots. Ik wil de lampen weer zien zwaaien.

2020 gaan beluisteren via Spotify. Dan is hij heel snel, maar dan ook echt heel snel gewoon goud. Jawel, ik heb even zitten kijken. Het scheelt echt niet veel meer. En dat gaat denk ik wel dit weekend dan ook gebeuren, als het al niet vanavond is. Hoe gaaf is dat? Nou, het is 10:10. Zometeen Robert van...

laatste woorden ben ik zeker niet vergeten. Want Emily, ik ga bij jou namelijk mijn nieuwe single primeuren. Dat gaat volgende week allemaal gebeuren. Hier bij Emily op volle toeren. Ja, nieuwe Nederlandstalige muziek ontdek je gewoon sowieso als eerste bij NPO Sterren NL. Nieuwe muziek van Kimberly Francis.

0: kan zeker zo. Ik heb gisteren de hele avond zitten wachten tot het 12 uur werd. Want ja, toen kwam Robert van Hemert met een nieuwe plaat. En na zoet, zout, zuur is het nu zon, zee en zandloopster, toch? Ja, bij ons in de studio deze morgen, Robert van Hemert. Wat vind ik het fijn om te zien dat je er zo lekker bent.
1: Ja, dat is wel het eerste wat je net tegen me zei. Ja, ik ben er.
0: Je bent helemaal aan.
1: Ik ben helemaal aan, maar er zijn ook wel hele mooie, leuke dingen vandaag. Jeetje, man, wat een dag eigenlijk.
0: Vertel.
1: Bijzondere dag, ja.
0: Neem me mee, je kwam hier binnen en toen zei je...
1: Het is echt een prachtige dag, dus ja... Nee ja, zandloopster gaat goed, boven verwachting. Ik heb natuurlijk mijn AVAS aangekondigd. De kaartverkoop is nu net 35 minuten online. En als je dan al hoort van er is al zoveel verkocht.
0: Ja, er is al zoveel verkocht, wat moet je dan aan denken? Een aantal 100 kaarten? Of?
1: Nee, de helft is al weg.
0: Nee!
1: Ja, dus het is echt...
0: Dus als mensen erbij willen zijn, moeten ze echt heel snel zijn?
1: Ja, dan moeten ze wel snel zijn, denk ik. Ja.
0: Was je bang?
1: Ja, tuurlijk was ik wel een beetje zenuwachtig.
0: Vertel.
1: Ja, niet per se bang, maar ik je zei net al tegen mij een van... als je je liedjes ziet en je streams en je profiel... en hoe je het de laatste tijd doet, dan gaat allemaal echt heel goed. Alleen toch heb ik een... Kijk, ik heb natuurlijk ook in het verleden wel eens wat gedaan wat minder ging. Ik ken ook een beetje de andere kant. En daar haal ik denk ik misschien toch een kleine twijfel uit van... ze moeten toch wel een kaartje willen gaan kopen.
0: Ja.
1: Ik kan wel zeggen van, het wordt een fantastische avond. Dat wordt het ook. Het wordt een magische avond, maar dat is toch eng. Er gaan toch even 6.000 mensen in.
0: Ja, ik vind het wel iets schattigs hebben.
1: Ja.
0: Ja, dat je toch ook bang bent, weet je wel.
1: Ja, tuurlijk. Ja, maar dat heb ik ook met zandloopster. Want je zei het net, je hebt me gisteren op de bank zien zitten. En dan zit ik met mijn telefoontje. Zit ik net zo lang te wachten tot 12 uur. En dan zit ik gewoon als een kind. Zit ik anderhalf uur naar een beeldschermpje te kijken. Om te kijken van, ja, wat gaat hij doen? En het is 's nachts, dus de meeste mensen die slapen. Maar hij ging vannacht al.
0: Samen echt, met je vrouwtje. Zij is dan ook gewoon echt zenuwachtig. Ja. En dan zie je jou daar even nog een beetje suf op die bank zitten. Van wat gaat het doen? Ook een beetje dat je denkt van ja, gaan mensen het wel leuk vinden?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ze vinden het gewoon leuk.
1: Ze vinden het echt
0: ze
1: hartstikke
0: leuk. Ze vreten je op, joh.
1: Ja, het is echt, ik zit op een wolk en daar wil ik even niet vanaf.
0: Nee, ik blijf lekker zitten, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Maar wie er ook op een wolk zat afgelopen weekend, dat was jouw dochter. Want die mocht namelijk Roxy Dekker ontmoeten.
1: Ja, leuk, hè?
0: Nou, echt sowieso, hou je kind binnen. Want ik heb volgens mij nog nooit zo'n mooi meisje gezien.
1: Dankjewel.
0: Echt prachtig. En hoe ze daar stond te genieten van Roxy Dekker. Wat doet dat dan met jou?
1: Ja... heel veel, want ik neem namelijk nooit mijn kinderen mee naar shows. En ik zag deze en ik had er ook verder niks achter. En ik dacht van, dit is wel iets waar ik Eleni echt heel blij mee ga maken. Want die is echt super, super, super fan van Roxy en ook van de bankzitters. Maar ja, dat zijn tegenwoordig alle kinderen. Maar ik weet het toevallig van mijn eigen dochter dat ze echt idolater van is. En als je dan... Ik nam haar mee en op het moment dat ze kwam aanlopen en je ziet dat snuitje van Eleni... daar ken niks tegen op, man. Ze was helemaal aan het trillen, nog net niet huilen.
0: Oh nee.
1: Ja, echt, dat was zo schattig. En ze kon er ook even vasthouden.
0: Oh, ze was echt, zodat ze was niet alleen YouTube.
1: Nee, ze is echt.
0: Ja,
1: ze
0: maar voor
1: echt,
0: kinderen is dat zo, hè?
1: Ja, dat was wel heel bijzonder. En ik moet ook zeggen, Rox nam ook echt de tijd even voor Eleni. En ik moet wel ook zeggen dat ik niet... samen de show heb kunnen kijken. Want ze deed volgens mij 30 of 40 minuten spelen, naar mijn gevoel.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik kon daar niet voor staan, man. Dat was wel het enigste jammere dat ik dan niet... Maar Danny ging met Eleni mee naar voren. En dan kon ze het optreden van Roxy zien en fotootjes maken. En even gepraat. En ja, dat ik dat kan doen,
0: mooi, hè?
1: Dat vind ik heel mooi.
0: Maar is het dan niet zoiets dat ze dan zegt... ja, maar pap, luister, omdat je toch zo dicht bij haar staat... is het toch leuk als jullie samen gaan zingen?
1: Oh ja, ja, dat heeft ze.
0: Want ze is wel een beetje... Hè, ik denk wel dat ze dat snapt, dat het zo werkt, of niet?
1: Ja, ze snapt het heel goed allemaal.
0: Maar heeft ze het gevraagd aan je?
1: Wie?
0: Jouw dochter, of het leuk is om een duetje op te nemen samen met Roxy?
1: Ja, wel 100 keer.
0: Maar...
1: Ja, nee, tuurlijk. Ja, pap, er is eigenlijk niemand met wie ik een duet moet doen... alleen Roxy Dekker.
0: Dat heb jij Roxy ook al benaderd?
1: Nee, ik ken Roxy ook persoonlijk niet heel goed.
0: Maar misschien als je dat nu even vraagt aan haar... en dat je dan zegt, ja, luister, dan maak ik echt mijn dochter zo blij. Hallo, wie wil er nou geen nummer met jou uitbrengen? Doe even gewoon leuk mee.
1: Ik zou natuurlijk hartstikke graag dat willen.
0: Nou, praat even naar Roxy toe, want ik weet dat ze namelijk luistert.
1: Oh, ja?
0: Want Eva heeft hier ook al een keer een oproep gedaan... en uiteindelijk is ze dus ook naar de show van Eva gekomen.
1: Oh.
0: Dus ik zou zeggen, praat even naar Roxy.
1: En dan moet ik camera kijken.
0: Ja, lieve Roxy.
1: Nou, lieve Roxy... Het was laatst hartstikke leuk op het festival. Je hebt mijn dochter echt onwijs blij gemaakt. Maar ja, ze blijft me toch elke week wel zeggen dat ik een duet met je moet opnemen. En is het niet nu, dan hoop ik toch ergens in de toekomst samen een liedje met je te kunnen maken. Zou je mij en denk ik mijn dochter ook heel blij mee maken.
0: Wat is daarop jouw antwoord, Roxy?
1: Ja, dat zeg ik.
0: Ja, we gooien er verder helemaal niet voor de bus, weet je wel? Ja. Dat doen we helemaal niet.
1: Jeetje, man,
0: maar luister, weet je wel, dan heb ik het gedaan. Zullen we het zo afspreken?
1: Ja,
0: laten we het hebben over je nieuwe muziek.
1: Ja.
0: Geweldig. Zomer, alles. Het is gewoon echt...
1: Weet je dat ik heb zitten twijfelen?
0: Pardon?
1: Ja, echt waar.
0: Omdat?
1: Ik heb natuurlijk groot succes met Moët het nou, met Don.
0: Ja.
1: Die staat gewoon nog elke week in de top 5 in de top 50 van Nederland. En die stream die ze bijna plaat. Ik scoor eigenlijk op het moment echt een grote hit. Dan heb je Cheerio nog.
0: Ja.
1: Die ook echt gigantisch hoog staat in de charges. En, dus ik zat echt te denken van ja, ik heb nu wel dit liedje. Die vind ik eigenlijk heel goed. Maar ik ben ook bang, want het kan zomaar zijn als ik het nu ga brengen. En er zijn er al twee waarvan één van mezelf is. Ik hoefde niet te releasen eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Was ik bang dat het liedje zou ondersneeuwen door andere liedjes. En toen heeft me zeg maar mensen van mijn
0: label, label.
1: Ja, ja, van mijn label gezegd van joh, en ook mijn management die zeiden van ja, je kan het ook zien als twee voorgerechtjes, jongen. En jij moet dat toetje geven van de zomer. En toen ging ik nadenken, ja. En misschien moet ik gewoon scheid hebben, inderdaad. Misschien moet ik hem gewoon online gaan gooien. Ook omdat ik het gewoon zelf een supergoed liedje vind. En 100% achter sta. Alleen met sommige dingen is timing ook heel belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Je moet ook kijken naar wat anderen doen, wat er uitkomt, wat er is. Dus ja, maar dat hield me een beetje tegen. Maar ik heb er geen spijt van, kindje.
0: Nee.
1: Ik laat je straks wel even zien. Ja?
0: Ik zou zeggen, kondig hem even lekker zelf aan.
1: Lieve luisteraars van SterrenNL, Robert van Hemert hier. Ik zeg het altijd. Ik ben blij dat jullie elke dag naar deze zender luisteren. Ik hou van jullie allemaal. We gaan elkaar heel snel zien. Maar geniet heel eventjes van het moment. Van Zandloop is mijn nieuwe single. Dank je.

0: vandaan.
1: Dat je hier over hebt getwijfeld.
2: Ja, zeg maar.
1: Ja, ik vind hem echt geweldig.
2: Dank je wel.
1: Ik vind hem echt, voordat hij online kwam. Of in ieder geval, inderdaad, voordat hij vanavond of gisteravond dus online. Ja, inderdaad, online kwam.
2: Ja.
1: Toen waren er al wat filmpjes op TikTok gemaakt.
2: Ja, klopt, ja. Ik merkte het, zeg maar, toen ik toen de sound, zeg maar, ik denk 12 dagen geleden online kwam. Dat is kleine 2 weken. Toen begon ik mijn eerste filmpje, zeg maar, online te gooien. En toen zag je echt de views op dat eerste filmpje. Die schoten naar 600.000, 700. Het staat nu onderhand op 1, zoveel miljoen. En als je, zeg maar, in die 2 weken ziet hoeveel filmpjes en views er zijn gepakt op de dingen die ik heb gepost. Ja, dat is absurd, man. Er waren, geloof ik, voordat die uit was, 3300 filmpjes gemaakt.
1: Dus, wauw.
2: Dat heb ik nooit eerder meegemaakt met een release, zeg maar, op zo'n korte termijn. Dus dat zei wel heel veel van dat de hype er wel heel erg was. En dat de mensen heel erg zin hadden in dit liedje.
1: Maar zijn er dan mensen die zelf al een TikTok-dansje hierbij maken? Is er al een TikTok-dansje?
2: Heb je mij niet gezien dan? Yo,
1: nee, ik heb dat nog niet gezien.
2: Ik deed even.
1: Waar moeten mensen gaan kijken?
2: Ja, even op mijn TikTok, dan zie je me dansen. Joh.
1: Nee, maar waar moet ik aan denken? Voor de mensen die nu luisteren en die dat dus ook niet hebben gezien. Hoe beeld je dat? Ja. Beeld je dat dan uit? Ja, Zullen we zo meteen even iets opnemen dan?
2: Luister, oké. Alle luisteraars die nu luisteren, die moeten, zeg maar, even kijken hoe lang zijn wij hier nog bezig?
1: Nou, we zijn bijna klaar.
2: Oké, we zijn bijna klaar. Dus dan ga ik even met Emily een leuk filmpje maken en dan kun je zien wat wij gaan doen daar.
1: Mijn motoriek is niet heel goed, hè?
2: Nee, ook niet. Dat maakt het juist heel goed altijd.
1: Oké, dan gaan we dat zo meteen doen. Komt helemaal goed. Een one-taker gaan we zo meteen opnemen. En dan zo meteen via de socials. Kijk meteen online aan. Dan gaan we daarna meteen op de socials knallen. Ja, kijk, dat doen zij.
2: Heerlijk.
1: Zij zijn ook zo lekker positief.
2: Ik hou ervan.
1: Ja, nou inderdaad, jouw concert komt eraan. Kun je kijken hoe de kaartverkoop nu gaat? Want ondertussen zijn we een paar minuten verder. Is die al zie je dan dat die kaarten ook steeds meer verkocht worden nu?
2: Nee. Ik krijg zelf niet mee. Ik ga zo meteen dadelijk in de auto even bellen.
1: Mm-hmm.
2: Ik kan daar zelf niet in. Dat
1: zijn
2: is wel
1: over de helft,
2: hoor.
1: Zijn ze dus al verkocht?
2: Nee, de helft.
1: De helft.
2: Ja. Tenminste net, hè, toen ik in de auto zat. Oh ja, de helft.
1: De helft.
2: Ja.
1: Ja, toch? Want we kijken jou even aan. De helft is fijn verkocht. Oké. Ja.
2: Nou,
1: het is toch gewoon waanzinnig?
2: Het is echt waanzinnig, ja.
1: Maar wil je erbij zijn? Denk niet, want dat is tegenwoordig ook zo. Hè? Dat mensen denken, we kopen even een verdenken... dat we een week van tevoren even wat snel wat kaartjes gaan halen.
2: Ik zou daar niet op wachten, want het gaat echt heel snel. En als je het echt leuk vindt, dan zou ik zorgen dat je gauw je ticket haalt.
1: Maar wat ga je precies doen in de show? Zijn er al dingen dat je denkt, dat wil ik er per se in hebben? Ga je vliegen of zo?
2: Dat wou ik wel.
1: Dat heb je al gedaan bij ons.
2: Ja, ik wou het wel. Alleen
1: hoe vond je dat?
2: Ja, dat vond ik heel vet. Okay. Alleen ik moet zeggen dat het heel duur is, kan ik je vertellen.
1: Wat kost dat dan? Nee. Ik ben heel benieuwd. Wat kost het nou om die zaal door te vliegen?
2: Ja, dan praat je over hoeveel? 50.000? Ja, 50.000 euro, geloof ik.
1: 50.000 euro?
2: Ja, en dan vlieg je, zeg maar, 1 of 2 liedjes. Ja, dat vind ik wel...
1: Kun je niet heel je set gewoon vliegen dan?
2: Hey, dat heeft
1: hou je het er misschien uit, weet je wel?
2: Gewoon geen podium, alleen maar vliegen. Gewoon de hele avond vliegen. Ik kan je wel vertellen, dan heb ik geen ballen meer in mijn broek.
1: Nee. Dat ging toen ook al wat minder. Volgens mij zijn er ook nog wel wat beelden van. Maar goed, laten we zo meteen andere beelden maken.
2: Ja.
1: Maar je wil natuurlijk al iets aparts gaan doen. Ik ken jou.
2: Ja, tuurlijk.
1: Zijn er al dingen die door je hoofd heen gaan dat je denkt...
2: Ik ga wel 1 ding verklappen. En dat komt ook omdat ik weet dat jij dat heel erg mooi vindt. Ik ga die avond iets met mijn dochter doen.
1: Oh.
2: Ik ga iets zingen met mijn dochter.
1: Oh, wauw.
2: Ja.
1: Oh, dat vind ik zo mooi.
2: Ja, en dat vind ik ook heel bijzonder. En ik verklap hem ook gewoon omdat ik... Ja, dat vind ik gewoon leuk om te vertellen. En ze heeft er heel veel zin in. Ze heeft een jaar lang aan mijn hoofd gevraagd van... Pap, als je een concert doet, wil ik zo graag een liedje doen.
1: Oh.
2: Het is ook een liedje van Marco Borsato.
1: Oh, welk liedje dan?
2: Dat ga ik niet zeggen.
1: We waren zo lekker bezig.
2: Ja, dat weet ik. Maar je krijgt niet alles. Ik weet het, je krijgt altijd heel veel voor elkaar. En ik zeg eigenlijk al best wel veel, hè? Toch? Nee, het wordt heel mooi.
1: Ja.
2: Het wordt met special effects. Ik ga een brug in de zaal maken. Ik ga...
1: Ik zie jullie al naar elkaar toe komen lopen. Zo,
2: ja. Zie je het, ze vult zich eigenlijk al helemaal. Ja, maar dat gaat nog.
1: En dat doet een ADHD-brein, doet dat. Weet je wel, die vult dat soort dingen in.
2: Ja, het wordt echt een mooie avond, man. Ik heb echt zoveel zin in. Dat kan ik niet uitleggen.
1: Ik vind het sowieso heel fijn om jou zo relaxed.
2: Oh,
1: je bent er helemaal bij. Weet je wel, het is gewoon weer zoals we jou altijd hebben gekend. Het was gewoon, denk ik, misschien ook even druk, hè?
2: Het was heel druk. En wat je zei het voordat we begonnen van... Ja, je kwam ook natuurlijk net uit de Verraders en zo. En er is best wel veel gebeurd. En ja, ik zei ook tegen jou van ja, ik ben heel vaak ben ik vrolijk en heel vaak sta ik aan en ik ben altijd blij en maar ik heb ook wel eens een dag dat ik iets minder ja. in mijn vel zit en dat ik denk dat iedereen dat wel heeft.
1: Maar ik heb het een tijd geleden, ik heb het ook een keer bij Shownieuws heb ik het gezegd. Ik zeg luister, als ik van iemand, ik heb een glazen bol, hè?
2: Ja.
1: Daarna stoppen we hoor, dan ja, ja, ja, zitten ja, ja. Het is een beetje de verraders hier, hè?
2: Ja.
1: Ik heb zo'n glazen bol en ik heb zo het idee dat er een soap gaat komen rondom jou.
2: Oké. Ja, ik zou het heel leuk vinden wel, hoor. Ja, tuurlijk.
1: Let er gebeurt op. Zoveel. Jouw gezin is leuk. Ze komen ja. ook in beeld. Dus
2: ja. Ja,
1: zijn er mensen die...
2: Ik zou zeggen, ja, als ze nu... Dan zou ik nu draaien. Ja, nu is het, ja, okay. zeg maar. Ik heb ook mijn huis gekocht. Mijn show.
1: Snap je?
2: Mijn hits gaan goed. Mijn shows.
1: Ik vind dit gewoon... Ja, dit is interessant om te draaien.
2: Ja, nou ja. Als het moet, dan zou het nu moeten.
1: Ja. Moet dat nou? Nee, dat is Moët
2: het nou. Moët het nou.
1: Die was onlangs...
2: I like it.
1: Die gaat ook ontzettend lekker. Die gaan we nog even draaien. Leuk. Ik wil je bedanken. En nog één vraag.
2: Ja?
1: Ga je zelf je huis schilderen?
2: Nee.
1: Oh, dat dacht ik al. Nou, tot snel, hè?
2: Oké, lieverd.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen en van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint hier en daar iets drukker te worden. Met name in de grensstreek. Op de A12 voor de Duitse grenscontrole uiteraard. Of vanaf Zevenaar 3 kilometer en 20 minuten. Maar ook op de A73 Nijmegen-Maasbracht file voor Bezel 3 kilometer en 25 minuten. In Duitsland was het gisteren een nationale feestdag. Dus voor veel Duitsers een lang weekend gezellig naar Nederland.
1: Emily's leven.
4: Compleet buiten adem, maar een TikTok-dansje is opgenomen. Zometeen check even het TikTok-account van Sterren NL en Robert van Hemert natuurlijk. En dat dansje, dat kun jij ook, dat weet ik zeker. Als ik dat kan,

moet zeggen dat hij zit sowieso echt enorm vaak in mijn hoofd. En misschien zelfs wel elke dag dat ik nog aan hem denk. En dan krijg ik echt een glimlach. En aankomend weekend dan mag ik weer het Levenslied in Tilburg presenteren. En daar stond hij vorig jaar nog met zijn zoon. Oh, wat was die trots. Ja, maar ik geloof echt oprecht dat hij van boven nog alles mee kan zien. Ja, dat geloof ik echt waar. Goedemorgen, het is 9:09. Ik ben nog een beetje aan het bijkomen. Een beetje van dat TikTok-dansje. Ja, ik val natuurlijk in de categorie boomer. Dus, maar ik zou zeggen, oordeel zelf maar. Komt straks op het TikTok-account van SterrenNL. Dan heb ik het over Robert van Hemert met zijn zandloopster. Nou, zometeen hoor je hier de muziek van Frank van Etten en ook Laura Heijgen. Maar eerst Milo.

Ik weet nog goed dat ik hem mocht afkondigen. En het laatste wat hij dan zong, ik haal van het leven. En in één keer hoorde je dan op het einde, nou, vul die zelf maar in. En toen dacht ik, nou, volgens mij moet ik nu heel snel gaan rennen van het podium. Maar ja, weet je, het is zo normaal. Iedereen doet het. Of het nou gepast is of niet gepast is. Ja, we zijn toch papegaaien. Ja, 11:30. Wat wil jij graag horen? Laat het weten. Stuur een appje in. En dat kun je doen via de NPO Luister-app. Eén ding is zeker. Vanavond wordt een avond.

gewoon lekker meegedaan. Ja, toch? Als je maar gewoon een beetje geniet. Zonnetje schijnt, wat willen we nog meer? Lekkere muziek? Kun je van me krijgen. De koningin van het levenslied, Corrie Konings. Jongens, mooi was die tijd. Ja, toch?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. In totaal staat er al meer dan 100 kilometer file. Wat opvalt is de A12, de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar een 6 kilometer file en maar liefst een half uur vertraging. Verder een file op de A9, Alkmaar-Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer en 10 minuten. Voor een spoedreparatie is 1 rijstrook dicht. Dan tot slot nog druk op de A50 Arnhem-Os. Tussen Valburg en Ravenstein. 12 kilometer en 15 minuten.

En dan word ik vrolijk, want dan denk ik over 6 weken lekker 3 weken weg op vakantie. Naar zee. Ik weet nog wel dat ik met zo'n bootje ging, zo'n trapbootje. En dat was dan in Estartit in Spanje. En ik durf eigenlijk nooit verder dan mijn knie. Ik vind dat toch altijd een beetje spannend. Dan zat er ook een keer een haai gespot. Nou, dan denk ik ook al meteen, oh, daar komt hij. Is natuurlijk niet, maar goed. Toen hebben ze mij een keer gewoon ergens zo in die zee gewoon in één keer eruit gegooid. Nou, echt waar. Dat moet je echt niet zomaar doen. Dat is levensgevaarlijk. Sowieso is het heel koud. Dus mij krijg je niet meer op zo'n fiets. Sowieso niet, omdat ik daar ook heel moe van word. En op vakantie moet je toch een beetje bijkomen, ja toch? Zometeen de muziek van Robert Pater. En misschien ook jouw favoriete nummer. Laat het eventjes weten. Het is heel makkelijk. Ga naar de NPO Luister-app. Klik heel makkelijk op het knopje bericht. En daar laat je gewoon je verzoekje achter. Is het misschien voor jezelf? Of misschien voor een collega? Of de buurman? Of laat het weten. Nou, Stan die stuurt in ieder geval een berichtje. Wat mooi dat we 5 radio's binnen een straal van 20 meter... allemaal op Sterrenl hebben staan. En op

0: CNL Radio, daar waar we nog een lekker verzoekje gaan draaien. 12:30. Oh, heerlijk, zitten we lekker tegen dat weekend aan. Misschien pak je nou wel een hapje van je broodje kroket. Of een lekker frietje. Frietje stoofvlees of zo, omdat het vrijdag is. En dan mag je lekker bestellen wat je wil. Mag je sowieso voor mij elke dag. Nou, het is de Romy die hem regisseert. Emily Marco Borsato, wil je deze draaien met rood?
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

van je huid. Ja, en als die geur van je huid niet zo lekker ruikt, dan kun je toch het beste gewoon even lekker gaan douchen of een bad nemen. Goed even onder de oksels. Ook van onder even goed lekker wassen. Van washanden langs. En laatst wilde ik heel even in bad gaan. Niet omdat ik stonk hoor, dat niet. Nee, heb ik eigenlijk ook nog nooit gehoord dat ik stonk. Maar goed, het is altijd lekker om je gewoon even op te frissen. Maar ik draaide in plaats van de normale kraan, draaide ik dus de douchekraan. Draaide ik open. Zeiknat. Zeiknat. Ik was nog niet omgekleed, dus ja. Die sproeien was gewoon. Ik was gewoon met mijn hoofd niet bij. Maar goed, zullen we het over de badkamerkraan hebben of over Pascal Redeker?

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer: in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Er staan files voor de Duitse grens, maar ook op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je voor knooppunt Rotterpolderplein 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda voor knooppunt Galder 10 minuten extra. Dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De A73 Nijmegen-Venlo tussen Ewijk en Malden doe je er een kwartier langer over.

door de nummer 1 in de SterrenL Top 25. En blijft hij daar ook staan? Nou, dat hoor je straks tussen 2 en 4 van onze Jan Paparazzi. Nou, we maken het in ieder geval gezellig tot die tijd. Vet gezellig zelfs, want hier is Jeffrey Kuipers.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Een paar files vallen op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Tiel West en Knopend Deil een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, alleen de vluchtstrook is open. Elders op de A15 richting Europoort, tussen IJsselmonde en Rotterdam-Charloos, daar 20 minuten vertraging in 5 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd, er is maar 1 rijstrook vrij. A17 Dordrecht richting Roosendaal, tussen Roosendaal-Noord en Knopend de Stok, een kwartier vertraging, dat heeft te maken met werkzaamheden aan de A4. En op de N256 van Zierikzee naar Goes, bij Colijnsplaat, 4 kilometer stilstaand verkeer, de vertraging is daar opgelopen tot een half uur.

19, 20, 21, 22, 23, 24 en dat, lieve luisteraars, is nummer 25. Ze liggen klaar op de juiste stapel in de juiste volgorde. De komende twee uur op Ster NL Radio, de top 25. En die zegt een hele goede middag. Daar is Janneman weer, live vanuit de

plaatsen naar beneden. In de derde week dat je staat genoteerd. Chris Bauer en vanavond een vent en 's morgens absent. De eerste zakker van vandaag. De eerste van 9 zakkers in de top 25. En 1, 2, 3 nieuwe platen. En de eerste nieuweling komen we vandaag tegen op 24. De nieuwe single van de Bankzitters. Multimiljonair.

23, de tweede nieuweling. De tweede van drie nieuwe platen in de eerlijke 25. Paradeplaat van afgelopen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen. Guido van der Graaf. Hij komt net binnen, maar hij neemt nu al afscheid. Want hij zingt ciao, doei,

wel. De, een uitslover met de bankzitters. Weken lang te horen in de top 25 op Sterrenel Radio. Vorige week stonden ze op nummer, even goed kijken, nummer 16. En ze gaan 5 plaatsen naar beneden. 21 is de notering deze week. En ik denk in alle eerlijkheid misschien wel de laatste week voor Samuel en de bankzitters met uitslopen. Daarna voor een andere zakker. Marco Hitmaker, Marco Schuitmaker. En kreeg nog een prachtige award van onze Emily Sleven. De leading lady van Sterrenel Radio afgelopen woensdag in Bra.

stelling deze week. De klapper van de week vinden we op 20. Dat is een man over wie al jarenlang het verhaal gaat. Hij houdt van een drankje. Hij houdt van een dingetje. Hij houdt van een ditje en een datje. Van de goede dingen in het leven. En na al die jaren heeft hij besloten, ik kom er rond vooruit. Ik heb het over de loeier uit Loosdrecht. Wesley Blomkos, de nieuwe single. Ik drink rosé.

weken lang doen ze het al op vrijdagmiddag tussen 2 en 4. En op zondagmiddag in de feestelijke herhaling vanwege de Omroep CAO in de Sterrenel Top 25. En die zij zijn in dit geval dan Mart Hoogkamer en Billy Dans met Grappie Sappie. In de achtste weken een paar plaatsen naar beneden. Vorige week 13 ongeluksgeval. Deze week komen ze terecht op 17 in de Top 25 van Sterrenel Radio op tv. Iedere zaterdagmiddag 10 over 12 NPO 1. En we zijn bezig met de 16e jaargang, week nummer 22, gedateerd. Vrijdag 5 juni 2026. Janneman op weg naar nummer 1 in de eerlijke 25 van de...

Avond die zal in de boeken gaan. Die op 25. In de achtste week een paar plaatsen naar beneden. Vorige week 12. Deze week zat hij de nummer 15. Drie plaatsen terug. In de achtste week Fons Veurink en Avond voor in de boeken. En daarvoor op 16 omhoog van 21. En er hoort dit uiteraard bij. Felicitatie in de richting van Raymond Hermans met in de boeken. In de tweede week vorige week nieuw. Er op 25 op 21. En deze week 5 plaatsen omhoog. En daarom is de notering 16 deze week.

stijger. De vierde van 9 stijgers in onze top 25. Henk Dissel met Waterpas. Omhoog van 17 naar 13. En daarvoor op 14. Omhoog van 20. Sven Verstegen en Lange Lange Frans. En Boevenpad in de tweede week. En ook nog Fons Geurink, maar die had ik al afgekondigd. Dus daar laat ik er even bij voor dit moment. Zometeen hoor je de oude Nederlandstalige nummer 1 van deze datum een aantal jaren geleden. Zometeen gaan we terug naar 5 juni 1981. De nummer 1 van 45 lange jaren geleden hoor je. En

zomernachten. Daarvoor hadden we Nelis Leeman met Ze mogen alles van me krijgen. Gelukkig maar. En dan de oude Nederlandstalige nummer 1. We gaan terug naar 5 juni 1981. 45 jaar geleden stond deze plaat nummer 1 in de Nederlandstalige hitparade.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. Militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Zoals gebruikelijk vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Er staat 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en knooppunt Empel. Ruim een half uur vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Born en afrit Maastricht Airport. Ruim 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en knooppunt Del. 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. 1 kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A59 Den Bosch richting Zierikzee. Voor Made 10 minuten oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech.

0: TikTok. In dit geval. En dan...
1: God, waar blijft hij nou?
0: Ja, waar blijft die gast, die Donnie? Hij opende het tweede uur van de Eerlijke 25. Vorige week stonden ze op 8 samen. Senna en de onvermijdelijke Donnie met Waar blijf je nou? In de negende week top 25 gaan ze 4 plaatsen naar beneden. Vorige week 8, deze week 12. En daarmee is het tweede uur, het spannendste uur van de top 25, officieel geopend. Janneman, live vanuit de Mediatempel aan de Witte Kruisstaan in Hilversum. 16e jaargang, week nummer 22. Gedateerd vrijdag 5 juni 2026. De top 25 van Ster NL Radio met deze week 3 nieuwe platen. 9 stijgers, 9 zakkers, 4 zittenblijvers. En dit was de top 3 van vorige week.
2: Sterren NL.

weken 25, vorige week 7, deze week 2 plaatsen naar beneden. Robert van Hemert en de onvermijdelijke Donnie. En hoe werd dat nou? In de 21ste week dat ze staan genoteerd. Wat een superhit is dit, hè? Hoe werd dat nou? Op 9 tot 25 en daarvoor op 10, omhoog van 14. Haha! Ze heeft de top 10 gehaald met de single. Ik doe wat ik wil, geweldig. Sineke was dat, op 10, omhoog van 14 en op 11. De eerste van in totaal 4 zittenblijvers. 4 zittenblijvers in de tweede uur van de eerlijke 25. Dat is nooit gebeurd. Wat gaat er volgende week dan weer gebeuren? Op 11 blijven staan de boys van Even Serieus en Fiesta Escalada in de vijfde week op 11. En die

Vorige week 3, top 3 in de top 25. Deze week zakken ze naar 5. En daarvoor op 6 blijven staan Django. 3x6 noteren wij voor de man met de koperen longen uit Nuenen. Want Django stond vorige week 6, deze week 6. En staat er ook 6 weken in de eerlijke 25 van NPO Sterrenl Radio. En dan de 1 na laatste stijger, de 8e van in totaal 9 stijgers deze week. Vinden wij 1 plaatsje hoger in de top 25 op nummer 4, Gerard Joling.

de ring op nummer 4 vorige week en op nummer 3 deze week. Wat gaan we doen? Zo meteen de nieuwe paradeplaat aan je voorstellen. Als je een trouwe luisteraar bent, een vaste klant hier van de zender, dan weet je al om welke plaat het gaat. Want daar hebben we woensdagmiddag al verteld in Moergestel. En we waren Corné Klein en ik aan degene die even langs kwam daar. Dat ga je zo meteen horen. Dat gesprek gaan we even herhalen, een stukje daarvan. Ik ga de paradeplaat draaien van 5 jaar geleden. En ik heb opnieuw, ook dit uur weer, 1, 2, 3, 4 nieuwe platen. Waaronder de nieuwe single.

0: Dat is een beuker, hè? Dat is de nieuwe single van Antoon. De enige nieuwe muziek op Sterrenel Radio. En dit is de paradeplaat van 5 jaar geleden. In de week van 5 juni 2021. Wesley Bronckhorst.
1: De winter maakte me moe.
0: En als ik jou zie.
1: Ik

0: was woensdag bij het muziekfeest op het plein. En we trokken hem uiteraard even achterover in de radio-uitzending, Corné en ik. En toen gebeurde er dit.
1: Elke plaat is een hit die je uitbreidt. En dat hoeft ook niet. Maar het is wel, ik vind het wel leuk als de mensen het leuk vinden. Ja,
2: ja toch? Ja. En als Jan hem leuk vindt.
0: Ja, zeker. Weet je wat het mooie aan die plaat is, Ferry? Vanaf komende vrijdag is er bij Ster NL Radio, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek, een week lang onze nieuwe paradeplaats.
1: Nee!
0: Ja!
1: Yes, yes,
0: yes, yes, yes. Yes. Marco in Monaco!
2: Die voorbij komt,
0: toch? We gooien hem de komende week vanaf vrijdag meer dan 50 keer. Spuiten wij deze platen digitale snelweg op. Op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
1: Dankjewel, dankjewel.

Sterrenel Radio met de eerlijke 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. Dit was hem, de Sterrenel Top 25. 16 jaar week nummer 22. Gedateerd vrijdag 6 juni 2026. De hitparade met 3 nieuwe platen van de dag. Met 9 stijgers, 9 zakkers en 4 zittenblijvers. En de hitparade die uitgezonden wordt op Sterrenel Radio iedere vrijdagmiddag tussen 2 en 4. En in de feestelijke herhaling vanwege de omroep CAO op zondagmiddag tussen 3 en 5 uur. Met nog 1 plaat die ik heb klaar liggen. Uiteraard de nummer 1 van deze week. Net zo een als

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oké, dat betekent dat wij bijna kunnen gaan beginnen aan de nieuwe Perry's Weekend Party voor deze vrijdag 5 juni. Een hele goede middag. We gaan even naar Edwin Gerritsen. Hij zit bij de ANWB. Edwin, hoe is het nu op de weg?
4: Het is druk op de weg, vooral in de zuidelijke helft van het land. Er staat ruim 500 kilometer file bij elkaar. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur extra reistijd. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Echt en Knoopend Kerensheide, een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A4 richting Rotterdam tussen Knoopend Prins Klausplein en Knoopend Ketelplein, 20 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Knoopend Kooimeer, 3 kwartier extra reistijd, dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Roosendaal en Knoopend de Stok, 1 kwartier vertraging.
3: Oké, Edwin, heel erg bedankt. Hebben wij trouwens een beetje zin in het weekend?

0: Steenwijk en liefde voor altijd. En dan zo midden in de lente. Hè. Nog een week of twee, dan duiken we de zomer in. Het is wel de periode waarin iedereen verliefd wordt, toch?
1: Ja. Na een week hard werken is het eindelijk zover. Vrijdagmiddag, 4 uur geweest. Het weekend kan beginnen.
0: Hoppa.
1: Dit is Paddy's Weekend Party met Paddy Kramp.
0: Ja, en als ik kijk naar de stoel links van mij, waar normaal gesproken onze Wouter zit, in die stoel is helemaal leeg. Ho. Moet het helemaal zelf doen, jongens, vandaag. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik maak het op mijn manier onwijs gezellig de komende 3 uur. En ik doe het niet alleen. Ik doe het met jou daar aan de andere kant van de radio. Onwijs gezellig dat jij samen met ons met NPO StarNL Radio het weekend in gaat duiken met Paddy's Weekend Party. Je mag even een appje achterlaten. Dat doe jij via de NPO Luisterapp. Doe maar even een incheckberichtje achterlaten. Spreek even wat in of even een tekstberichtje sturen. Dat mag je doen in vele getalen. Laat me weten dat je erbij bent. Ga ik zo meteen even een blik werpen in de app en eens even kijken wie er allemaal bij is. Ook ga ik natuurlijk eventjes de quiz spelen. We hebben het officiële 5 uur moment en verder heel veel verzoekjes, want als er een bepaalde plaat is waar ik jou mee kan verblijden op deze vrijdagmiddag, dan mag je dat altijd eventjes laten weten. Inmiddels nog steeds ontzettend aan het nagenieten van een heerlijke editie van het muziekfeest op het plein afgelopen woensdag in Moergestel. En zo Steven alweer af op de nieuwe. Op woensdag 8 juli, dan staan we in Zwolle. Ja, ik hoop jou daar natuurlijk ook te gaan zien. Hè. Eerst maar eens eventjes dit tot een goed einde brengen tot 7 uur vanavond. Dit is de nieuwe Paddy's.

Lekkers, hè? De vlam in de pan. Ja hoor, steek hem lekker aan door dat ding. De frituurpan heb ik het al over. Of heb je tegenwoordig zo'n airfryer? Ja, ik heb daar iets, ja. Weet je, sommige dingen uit de airfryer zijn hartstikke lekker, hoor. Maar als je echt gaat snacken, als je echt frietjes gaat eten en zo, en snacks... Snacks gaat er nog wel, maar friet uit de airfryer... Nee, dat is voor mij echt een dikke no-go, hoor. Doe mij maar gewoon lekker frietjes uit de frituur. Dat is het allerlekkerste.

0: Naomi een hele goede middag.
1: Hoi Perry, ik ben Naomi Zuiver. Hey. Mijn allerliefste moedertje voor Goed Voorbij van Lief Berend te willen draaien.
0: Nou, dankjewel Naomi. Dankjewel voor je appje. Leuk dat jij erbij bent. Niels, die laat ook van zich horen. Niels, een hele goede middag.
2: Perry, oude plaatjes draaien.
0: Uddel.
2: Ik wil graag een lekker plaatje aanvragen.
0: Dat mag.
2: Wat dacht je van FIFA Cervezza van Ferry de Lids?
0: Ja.
2: Het is dorstig weer. Ik ga lekker mijn kinderen ophalen en dan gaan we een lekker weekend vieren. Ik wens alle luisteraars van NPO Ster NL een heel fijn weekend toe. Groetjes Niels uit Amersfoort.
0: Nou Niels, dankjewel Niels uit Amersfoort. Ga ervan genieten ook hè, met je kinderen dit weekend. Jit Roy die zuurt koffie verhaald voor een koud glas bier. De stemming stijgt overal met een lach en een sterke grap. Luiden Perry en Wouter het weekend in. Ja, Wouter die is dus elders. Die had een klusje buiten de deur, jongens. Hè? Misschien dat ik hem zo wel even kan bellen. Kijk hoe het bij hem gaat. Maar ik doe het dus alleen. Ja, ik wil zeggen alleen. Maar ik doe het natuurlijk met jou aan de andere kant van de radio. Leuk dat je erbij bent, Jip. En maak er ook een heel erg fijn weekend van. Glennie is er ook bij. Glennie!
3: Het is vrijdagmiddag. 4 uur. Dat betekent Perry's Weekend Party!
0: Yo.
3: Met Perry en Wouter. Hey mannen, fijne uitzending!
0: Nou, dankjewel Glennie. Jij een heel erg fijn weekend. Blijf ze wel insturen. De inzoekberichten. Ik ga zo meteen nog even een rondje doen langs de velden. Maar ik heb nog eventjes een vraag aan jou. Vanochtend is er een plaat geprimeurd tijdens Marcel in de Morgen. Het was een plaat die Marcel mij afgelopen woensdag, terwijl we terugliepen naar de crewparkeerplaats van het muziekfeest op het plein, liet horen. En ik zei tegen hem, dit is een dikke, dikke hit. Dit gaat echt een klappertje worden dit WK. Een plaat die Marcel de Vries samen heeft gemaakt met de Doeleersen uit Friesland. Ze heette Oranje. En die plaat, ik neig hem zo meteen eventjes te gaan draaien. Vind jij dat ook, dat ik dat eventjes moet doen? Het is even een lekkere, ja, het is echt wel een stevig plaatje hoor. Maar ik denk dat die prima past op de vrijdagmiddag. Laat eventjes weten, ja of nee, voor de Doeleersen en Marcel de Vries en Oranje. Gaan we dat zo meteen eens eventjes doen. Eerst even Yves Berendsen. Dit is Terug in de Tijd op Sterren. Elke

0: nou beginnen? Het is 16:30, hè? Meestal is dat toch zo? 16:30 uur, dan gaan alle pc-schermen uit. De hamers en buitels mogen worden losgelaten. En dan mag je naar de keten of naar de kantine of ergens een... heel veel mensen hebben ook een kroeg op het werk, heb ik begrepen. Mag je dan lekker naartoe en lekker gaan genieten van een vervroegd weekend. Lekker met de baas een pilsje drinken. Lekker hoor. En Sterren NL Radio staat op heel veel plekken aan op dit moment. En ik krijg hoeveel leuke appjes binnen. Tune even in, check even in. Doe dat in de NPO Luister-app. Dani zegt, hey Perry, ik heb een verzoeknummer. Graag Mariandel van Rob Ronalds. Dat helpt mij echt het laatste uurtje wel door, hoor. Nou, ik heb hem opgezocht dan. Hugo van Rijswijk zegt, ha Perry, de mannen van autobedrijf Tur, die luisteren mee. Ik wil graag tante uit Texas aanvragen voor onze hardwerkende Ramon Maas. Nou Ramon, lekker bezig jongen daar bij het autobedrijf. Succes ook daar de laatste paar uurtjes voor het welverdiende weekend. Charlene stuurt, hoi Per, ik sta aan het voetbalveld van VV Arnhem-Muiden voor mijn zoontje Riley, die met oordopjes naar Perry's weekendparty aan het luisteren is. Zou je voor mij Rutger van Barneveld willen draaien? Het is echt een geweldig nummer. Raymond die stuurt, hey Perry, wij zijn er ook weer bij hoor. Ik zag je afgelopen woensdag nog even buiten staan in Moergestel, maar helaas niet gesproken. Oh, wat jammer zeg Raymond. Ik vind het namelijk heel erg leuk om jullie te spreken, de luisteraar van Sterren NL. Nou, mocht je er in Zwolle bij zijn, dan ben ik er ook. Dat is op woensdag 8 juli. In Zwolle. Dan loop gewoon lekker naar me toe, joh. He? Lekker aanspreken, lekker even kletsen. Hartstikke leuk. Wie weet, zie ik je en spreek ik je daar. Peijen zegt, Perry, weet jij of de Super Vrijdagmix nog op de website komen? De laatste is van november. Nou, ik zal eens eventjes overleggen met de redactie of dat geregeld kan worden. Hanny die zegt, hoi Perry, zou je voor mij de ring van Wimmy Bauma willen draaien? Bedankt alvast en een heel fijn weekend. Peter stuurt, hey Perry, ik ben er uiteraard weer bij. Doe even een plaatje van een vriend van mij die na 4 jaar weer terug is op de planken naar longkanker. Jeetje, wat een verhaal, zegt Peter. Dan gaat het over Patrick van der Worp. Hij verdient het. Groetjes van Peter Reinders uit Ermelo. Heftig verhaal, Peter, maar blij toe dat Patrick weer terug is op de planken. Ik zie hier een berichtje van Sam, die zegt, mama en ik zijn er weer bij op de vrijdagmiddag. Vandaag zou ik graag, heel graag iets willen horen van Henk Wijngaard. Die heb ik gezien bij het Piraten op het Plein. Graag 120 varkens naar Beirut. Antonio die wil René Riva horen met C'est la vie. En Colin die stuurt een audio-appje. Colin, een hele goede middag.
1: Hey Perry, doe mij eens een keertje O Cheerio van Justin de Wild. Ah. Dat heb ik al een poosje niet gehoord, ja. Namelijk. Jojo.
0: kan ik me niet voorstellen, hè? Net nog als nummer 1 in de top 25. Nou, Geert die zegt, hey Perry, ik ben onderweg naar Ten Aar, daarna naar Ede. Maak mijn rit even af, mooi eventjes Maywood met Late at Night op de radio. Nou, dat is een goede kans om die weer eens te draaien zometeen. Tamara!
2: Perry! Ik mag lekker naar huis.
0: Lekker!
2: Nou, ik ben echt zwaar aan toe. Ik heb een ontstoken oog. De cliënten waren vervelend.
0: Och jee.
2: Dus ja, ik ben echt toe om naar huis te gaan.
0: Ja, snap ik.
2: Ik moest er ook nog eentje laten staan, een cliënt. Dus want ja, het paste niet.
0: Oh jee.
2: En dan denk je, hoezo paste het niet? Nou, ik heb een busje van 8 persoons. En uiteindelijk moest er 3 rollators in. Nou ja, dat past allemaal niet, joh. En ik moest 2 personen op 1 stoel zetten, want ik moest allebei voorin. Ja, dat gaat niet.
0: Wat een verhaal.
2: Nou, ik ga lekker van mijn weekend genieten. Morgen lekker lunchen met een vriendin. En ik zeg, maak een mooi liedje, draai een mooi liedje. En ja, sorry, ik ben moe. Draai een mooi liedje, je lievelingsnummer. En ik zeg, fijn weekend. Dag Perry.
0: Dankjewel Tamara. Nou ja, maak een mooi liedje. Ik ken niet zingen, joh. Dus ik ga dat niet doen. Maar collega Marcel de Vries heeft dat wel gedaan. Hè. Dat komt zo meteen even of we moeten gaan draaien of niet. Dus hou je vinger alvast bij de volumeknop. Meer zeg je niet. Matthijs en Perry, fijne uitzending en een goed weekend. Groetjes aan Andy uit Helmond. Lucas Jansen die zegt, goed nieuws op kantoor. Jitse is vader geworden. Fantastisch nieuws. Sindsdien lijkt alles ermee te zitten. Hij loopt stralend rond en zingt nummer na nummer mee, alsof hij de hele hitparade uit zijn hoofd kent. Hey, dat is een leuke bericht, Lucas. Thanks daarvoor. Storm is erbij.
3: Hey Perry! En alle luisteraars van NPO Sterren NL. Hier vanuit het busje, we zijn weer onderweg naar de zaak, naar de Vrijmibo.
0: Lekker.
3: Ja, dames en heren, we hebben ze weer verdiend hoor. Die goudgele groene rakkers staan al te wachten. Perry, heb jij voor mij een plaatje van Nico Haak om het weekend in te leiden? Mag Honky Tonky Pianissie of Niet Geschoten is Altijd Mis. Ja, kijk maar wat je ervan maakt. En ik wens iedereen het beste en een heel goed weekend!
0: Yo! Nou, inderdaad, niet geschoten is altijd mis. Dat is de plaat waar ik aan dacht om even te doen. Nou, hier zie ik een bijna weekend plaatje van Jannes erbij. Nou, die ga ik zo meteen even draaien met Ga maar weg. Charlene, die is er ook bij. Die had ik inderdaad al erbij gepakt. En Robert zegt, hey Perry, wil je Wendy van Henk Wijngaard draaien? Vandaag 27 jaar met Wendy getrouwd en bijna thuis met de vrachtwagen om dit samen met de kinderen te vieren. Lucas, die wil de nieuwe van Antoon horen. Wesley zegt nog, goedemiddag Perry, wil je alsjeblieft voor mijn verjaardag een keer Stapje draaien van Raymond Hermans. Sam die vraagt om André Hazes, een plaatje van Hazes. En Bianca die stuurt nog een appje, die zegt, nog hard aan het werk op de vrijdagmiddag samen met Tessa. Mogen wij een WK-liedje om alvast in de stemming te komen? Nou, komt dat eens eventjes goed uit. Want mijn grote vriend en hele fijne en goede collega van het radiostation, Marcel de Vries, die is in de pen gekropen voor wederom een fantastisch voetballiedje. Een tijdje geleden had hij al Koeman, hey, herinnert u zich deze nog? En dit jaar heeft hij de hand ineengeslagen met de Vriese groep De Doelen. En die maken, nou ja, vrij heftige muziek. Er is ook een heftig liedje uitgebracht. Wat is heftig? Ik vind hem heerlijk. En aan jou de vraag, moet ik hem draaien? Jorrit, die zegt, zeker draaien, Perry. Jip de Roo zegt, ja hoor, draaien maar met die plaat. Remco van Os, die wil hem ook heel graag horen. Charlene, die wil het nummer van Marcel ook horen. Vindt hem helemaal geweldig. Ook haar man Remco. Jo, die zegt, ja hoor, doel is een Friesland boppen. Noflik Wiekhein. Jij ook een Noflik Wiekhein, Jordi. Erwin van Plateringen, Perry, een dikke ja voor die WK-knaller. Vanmorgen gehoord bij Marcel. Marco zegt, ja hoor, de doel is een gewoon lekker draaien. Nou, de plaat is nog niet te streamen. Check eventjes voor een stuk van deze plaat de social media kanalen van mijn vriend en collega Marcel de Vries. Hij is te bereiken via Marcel van de Radio. Check zijn social media kanalen voor deze dikke hits. Hoho, hebben ze goed gedaan hoor. De doel is een en Marcel de Vries, het is Oranje.

En daarvoor de Doelen is een uit Friesland. En vriend en collega Marcel de Vries met hun nieuwe WK-plaat Oranje. Lovende woorden voor hun in de NPO-luisterapp. Dion die stuurt, wat een banger, niet normaal, klasse, Marcel en de Doelizen. Lieke zegt, goed bezig Marcel, leuk nummer en een goede beat. Het lijkt een mix wel van 1 april, die happy hardcore mix. Monika zegt, zoals Wouter zou zeggen, een behoorlijke beuker, echt top. En Lisette stuurt nog, yes, wat een topnummer van Marcel en de Doelizen, Oranje. Nou, die gaan we zeker veel draaien hier op Ster NL Radio, zo in de aanloop naar het WK 2026. Zometeen hebben wij hier de vrijdagmiddagquiz. Als je wil meespelen, 8 vragen, minstens 4 goed beantwoorden voor het goed gevulde Sterren NL prijzenpakket, dan stuur je eventjes het woordje quiz in de app. En bel ik jou zometeen op, ben jij de kandidaat van vandaag en maak je kans op een goed gevuld Sterren NL prijzenpakket. Als je dus wil meespelen, je wil jezelf lekker uitdagen op de vrijdagmiddag, dan ben je van harte welkom de NPO Luisterapp. Stuur het woord quiz en ik spreek je zo naar Maywood, Late at Night. En eerst Mart en Miss Montreal. Dit is Houden van Haten op Sterren NL.

0: als verzoekje. Meemoord en Late at Night op NPO Sterren NL. Het is inmiddels 16:45 geworden op vrijdagmiddag en hoog tijd voor...
1: De Vrijdagmiddagquiz.
0: Ja, hoor, we gaan het weer doen met de enige echte Sylvia. Sylvia, die woont in Deventer. En toen ik haar vroeg, wat is jouw beroep? Zij is een huisvrouw. Nou, Sylvia, huisvrouw is tegenwoordig een fulltime job, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat is druk zat. Ik weet het, het huishouden, het lijkt wel... Ik weet niet of het bij jou is, maar er lijkt wel geen einde aan te komen. Als je boven klaar bent met stoffen, dan kan je beneden weer opnieuw... als je dat net gedaan hebt. Zo snel gaat het, hè? Ontzettend. En de was ook. Hoe snel vult jouw wasmand?
2: Nou, ik houd er redelijk bij.
0: Oh, okay.
2: Als er wat in zit, dan gaat hij al aan, ja.
0: Ja, draai je elke dag een wasje, Sylvia?
2: Nou, bijna elke dag.
0: Poeh, jeetje mina, dat gaat ook in de papieren lopen. Hè? Maar ja, het moet wel gebeuren. Want men wil wel schone onderbroeken en schone shirts dragen, hè, in de dag.
2: Ja, daarom.
0: Zeg Sylvia, de quiz ga ik met jou spelen. 8 vragen in totaal, ja. Minstens 4 goed. Je krijgt ook een tijdslimiet, dat is namelijk 2 minuten. Er gaat zo meteen een klok lopen. En je mag iedere vraag 1 keer passen. Dus als je over een vraag bijvoorbeeld twijfelt, dan mag je 1 keer roepen pas. En dan doe ik hem aan het einde van de quiz nog een keer aan jou stellen.
2: Is goed.
0: Nou ja, als jij zegt ik durf hem aan, we gaan ervoor. Dan,
2: we gaan er gewoon voor.
0: Dan zou ik zeggen, hou je vast, dan gaat de quiz nu beginnen. Succes, okay. Sylvia. Noem 1 van de 2 zangers die een hit hebben met de titel Route du Soleil.
2: Frans Bauer?
0: Is dat jouw antwoord?
2: Ja.
0: Helaas, niet goed. Hoeveel dagen heeft een schrikkeljaar? Waar normaal jaar
2: 365
0: natuurlijk...
2: 365 dagen?
0: Ja, en waar ik wil zeggen, normaal jaar heeft 365 dagen. Maar hoeveel jaar en hoeveel dagen heeft een schrikkeljaar?
2: 366 dagen.
0: Ja, die is inderdaad goed. 366 dagen. In welke Belgische stad staat de originele K3 dit weekend voor het laatst in de Avalsdoom, het Sportpaleis?
2: Brussel?
0: Nee, dat is Antwerpen. Vandaag staat Harry Styles nog 1 keer in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, maar over 2 weken staan daar de toppers. Gerard Joling, Jeroen van der Boom, René Vroger en...
2: Jan Smit.
0: Ja! Jan Smit, dat klopt helemaal. Dan zijn we bij de Zing Door-vraag. Zing door waar het nummer stopt, Sylvia. Heel veel succes. Daar komt-ie.
3: Maar ik wil niet door jou niet laten gaan.
2: Want jij bent... Pas.
0: Ja, pas. Dan doen we hem zo meteen nog 1 keer opnieuw, ja?
2: Oké. Okay. Ja.
0: Welk nummer is na een paar weken op 4 te hebben gestaan... toch weer gestegen naar de nummer 3 positie in de SterrenNL Top 25? Hele jonge jongen. Jonge jongen heeft een knijter van een hit te pakken. Ik help je gewoon een klein beetje.
2: Weet jij dat, Theo?
0: De nummer 3 in de SterrenNL Top 25. Het is een jongeman met een bril. Pas. Oké, door naar de volgende. Welke zanger zingt in het liedje De Chinees... over dat hij graag met jou naar de Chinees zou willen gaan om daar te eten? Welke bekende Nederlander is onwijs gek op de Chinees?
2: Zagen we toen?
0: Ja, inderdaad, Frans Bauer. Vraag nummer 8. Wat is deze week de Sterren NL paradeplaat?
2: Weet jij het? Nee,
0: Ferry
2: de
0: Lid, zag ik mijn oudste zoon. Ja, die keur ik goed. Baco in Monaco heet het liedje. Dan zijn we toegekomen aan de eerste gewassen vraag. Maar wacht maar, de tijd... is om. Sylvia. Sylvia, wat denk jij zelf? Heb je het gered of heb je het niet gered?
2: Volgens mij via. Moest ik het goed hebben?
0: Dankzij jouw oudste zoon heb je er 4 goed! Sylvia, net op het randje.
2: Ja.
0: Het is op het randje. Wat is het ontzettend spannend, hè? Ik neem ze even je schouw met je door de vragen. Noem 1 van de 2 zangers die een hit hebben met titel Route du Soleil. Wolter Kroes en Dries Roelvink. Beide hebben ze een hit met Route du Soleil. Nou, hoeveel dagen heeft een schrikkeljaar? 366 dagen. In welke Belgische stad staat de originele K3 dit weekend? Dat is in Antwerpen.
2: Antwerpen, ja.
0: Nou, de 4e topper, dat is inderdaad Jan Smit. En de Sing Door-vraag, die ging zo.

0: voor mij dan ook een dag. Ja. Nou, welk nummer is na drie, na een paar weken op vier te hebben gestaan, weer gestegen naar de nummer drie? Dat is Damien van Os, Diamantring.
1: Oh, ja.
0: De Chinees, inderdaad. Je wist het meteen. Frans Bauer en deze week Baco in Monaco van Ferry de Lid, de paradeplaat. Nou, het is allemaal niet meer belangrijk, Sylvia. Jij krijgt het SterrenNL prijzenpakket.
1: Kom nog meer bij.
0: Nou, Sylvia, blijf even lekker hangen, hè, voor je adresgegevens.
1: Ja, doe ik.
0: Een goed weekend. Hoi, hoi.
1: Dank je.
0: Tijd voor Rutger van Barneveld. Dit is Zwoele Zomernachten. Denk

heeft weer een lekker nieuwe plaat. Het is bijna 5 uur. En dat betekent dat we zometeen weer het weekend in gaan knallen. Dat doen we met het officiële 5 uur moment. En jij mag laten weten welke plaat moet de allereerste plaat zijn. Zometeen direct na het nieuws van 5 uur. En dat moet wel echt een rammertje zijn, hoor. Denk aan, we hebben al iets van happy hardcore gehad, hè. Maar ik bedoel Rainbow in the Sky of zo. Of iets van de Banger Boys. Of misschien Ferry de Roze Flamingo. Of iets van Snollebollekes. Of Feestteam. Of, dat maakt niet uit. Laat even weten, jij bent de baas. Ik kan wel zeggen wat ik allemaal in mijn hoofd heb. Maar welke rammer mag zometeen voor jou als officiële...

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, dan gaan we naar de ANWB. Daar zit Edwin Gerritsen. Edwin, hoe is het nu op de weg?
4: Het is druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in het westen en midden van het land. De files die opvallen staan op de A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend een kwartier vertraging. Op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is daardoor dicht. Voor Heerenveen-West staat 3 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren 3 kwartier extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Knoop het Utrechtseplein 20 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn daar dicht. A27, Utrecht richting Breda, tussen Hagestein en Werkendam. 3 kwartier vertraging.
3: Oké, Edwin, dankjewel en tot zometeen weer. Het is tijd voor het officiële 5 uur moment. Eens even kijken wat Glenn in de pap te brokkelen heeft. Glenn, zeg het eens.
5: Perry, wat dacht je van de nieuwe plaat van Robert van Hemert? Ah. Wat een rammer is dat al, hé. Oi, oi, oi.
3: Ja, en Kim is dat helemaal met hem eens.
1: Perry Krams.
3: Dus, dan hebben wij ons officiële 5 uur moment, maar...

0: jij ook mee naar het weekend?
1: Super vrijdag.
0: 5, 4, 3, 2, 1.

op vrijdagmiddag. Er is eindelijk dat moment aangebroken waar je de hele week al op wacht. Het is eindelijk weekend. Oh, ho, ho. Lekker zeg. Dat is het moment waar je al kruipend naartoe gaat. Hè? Maandagochtend, 8:30, 9:00 bij de baas. En denk je, oh, het duurt allemaal nog zo lang. Het is het eindelijk vrijdagmiddag 5:00. Dan mag je weer lekker met de beentjes omhoog. Frituurpalletje aan, bitterballetjes erin, patatjes erin. En lekker gaan genieten van jouw welverdiende weekend. En dat vieren we hier op Sterren.nl. Met een uur lang alleen maar verzoekjes. Tot aan 6:00 draai ik exact wat jij wil horen. De NPO Luisterapp is daarvoor beschikbaar. Dus laat daar maar eventjes weten wat ik voor jou mag draaien. Zometeen voor Bert. Zijn dochter gaat binnenkort trouwen. Die zegt, ik wil graag André Hazes met Wees zuinig op mijn meisje. Ik kreeg namelijk ook al eerder vanmiddag een verzoekje of ik iets van André Hazes zou willen draaien. Dus twee vliegen in één klap. Eens eventjes eentje uit mijn privéomgeving. Mijn dochter is weer helemaal gek van een Nederlandstalig liedje. Moet dat nou? Dat was eerst haar absolute nummer 1. Maar ze heeft een nieuwe die ze altijd wil horen. En ze is pas 2, hè? Goeie opvoeding. Maart Hoogkamer en Billy Dans, Gappie Sappie. Dus laat ik die dan zo direct maar eventjes draaien.

0: Mooier dan dit wordt het vanmiddag niet meer. André Hazes en Wees zuinig op mijn meisje. Echt absoluut een van de mooiste van André Hazes ooit. Tot aan 6 uur draai ik precies wat jij wil. Dus kom maar door in de NPO Luisterapp. Wat wil je horen op Sterren.nl? Colin, die stuurt er eventjes een appje erachteraan. Colin, wat is er?
1: Hey, Perry. Oh. Waar blijft ook Cheerio van Justin de Wild? Ja. Hey, succes, hè. Yo.
0: Cheerio van Justin de Wild. Hij komt er zo meteen aan na het verzoekje van Lieke.
2: Hey, Perry. Ik zou graag snollebolletjes willen horen van links naar rechts. Hey, ik bijna thuis. Dan kan ik samen met mijn kinderen van links naar rechts het weekend in. Snollebolletjes. Hey.

de radio bij jou ook zo hard, net als de speakers hier in de studio. Ja, sorry voor mijn collega's die hier in de ruimtes naast de studio moeten werken. Daar zitten officiële edit suites. Daar maken ze televisieprogramma's voor Avrotros. Ik heb wel eens iemand gehad hier in de studio. Die zei, kan het alsjeblieft een stukje stiller, want we proberen hier te werken. Ik zeg, ja, ik probeer ook te werken. Ik geniet gewoon een beetje van de muziek die we draaien op Sterren. Moet je maar niet naast de radiostudio gaan zitten, toch? Wat een gekkigheid. Zometeen Kino van de Graaf, waarom nog niet? Voor Tessa. Deze, die werd ook al een aantal keer aangevraagd of ik iets van Nico Haak wilde draaien. Ik dacht aan deze. Niet geschoten is altijd mis. Nu op Sterren NL.

0: zelfs bekroond met een Gouden Award, dit liedje. Gaat ook lekker door het dak. Het gaat überhaupt heel erg goed met de Nederlandstalige muziek. We hebben daar afgelopen woensdag tijdens het muziekfeest op het plein in Moergestel met een aantal artiesten over gesproken. En eigenlijk zegt iedereen wel hetzelfde. We krijgen er echt kippenvel van, hè? Jarenlang zo hard voor gewerkt. En dat hebben wij bij Ster.nl eigenlijk ook. Jarenlang geknokt voor het Nederlandse lied. Dan moet je eens even kijken hoe het nu... het gaat echt door het dak heen, hoor. Populariteit van Nederlandstalige muziek. Het maakt ons blij bij Ster.nl. Daar waar wij echt ons al jaren keihard voor inzetten. Voor de muziek die diep in ons hart zit. Heerlijk zeg. Zeg, welke liedjes vind jij leuk? Het gaat erom wat jij leuk vindt tot aan 6 uur. Ik draai jouw verzoekjes. Je mag het laten weten via de NPO Luisteren, waar ik zo meteen de plaat ga draaien voor Linda. Ze wil graag Donny en Marco Schuimmaker horen met Hier mag alles. Dat ga ik doen. Ook Daan die stuurde nog een appje in. Dat was iets over vieren. Daan, ik ga jou nu op dit moment blij maken. Hij stuurde namelijk, ik heb 1 verzoeknummer. Dat is namelijk Kleine Blonde Mariandel van Rob Ronals. Ik kan trouwens niet heugen dat ik ooit deze plaat op Ster.nl heb gedraaid. Maar ja, wij hier hebben bijna alle liedjes die zijn uitgebracht. Dus ook deze van Rob Ronals. Mariandel, je hoort het nu op Ster.nl. Speciaal voor Daan.
1: Ergens in een klein café in Wien heb ik haar eens gezien. Zij was toen maar nauwelijks 18 jaar. Ze had blond krullend haar. Ik zei...

schuimmaker. Hier mag alles. En die hebben gedraaid van het verzoeklijstje. Dat ik draai tot aan 6 uur wat jij wil horen. Zometeen Jan Smit met Tranquilo. Ik zie dat hij wordt aangevraagd door Jannie. Jannie, voor jou ga ik zometeen even Jan Smit draaien. En Hugo van Rijswijk, die stuurde nog een appje of ik voor Ramon Maas, de hardwerkende Ramon Maas van autobedrijf Tur, even Joey Nicolai zou willen draaien met Tante uit Texas. Nou mannen, hier is die voor jullie.

Het is weekend, waarom zou je ook niet rustig gaan doen? Hè? Tranquilo van Jan Smit op Sterren.nl. Met de volle bak aan verzoekjes. Ik ga er echt heel snel doorheen, want er komen ontzettend veel verzoekjes binnen. Van Theresa zometeen. Senna, kleine vogel, wordt aangevraagd. Is even voor

NPO Ster NL Radio, waar heel veel leuke verzoekjes binnenkomen. Je kan ze aanvragen in de gratis NPO Luisterapp. Yannick die zegt, ja Perry, het zonnetje is hier een beetje weggetrokken, daarom maar even het zonnetje op de radio. Zij van mij René Schuurmans willen draaien met Laat de zon in je hart. Nou, als ik daar een aandeel in kan hebben om het zonnestraaltje een beetje bij jou in huis te halen, nou dan gaan we dat gewoon even doen, hè. En Milan is druk bezig met het voorbereiden van een barbecue. Hij zegt, Perry, zou je van mij even Hans de Boy willen draaien met Annabel? Ik vind dat zo'n leuk liedje. Nou, speciaal voor jou. Nu op Sterren NL.

0: inderdaad de zon in je hart.
1: Perry's Weekend Party.
0: Zo nog een uurtje, Perry's Weekend Party. Nou, ik heb her en der nog wel de plekjes voor verzoekjes. Dus laat me weten wat ik voor je kan draaien in de NPO-luisterapp. Het laatste verzoekje van dit uur is voor Cindy. Die zegt, Perry, doe voor mij even Leeuw Kleine en Samuel Welten. Met Maak Me Nou Niet Gek. Ga ik voor je doen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, dankjewel. Dan gaan we nog even naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Ik denk dat het al gauw wat minder druk wordt op de weg nu, Edwin.
4: De files nemen af. Er staan nog 150 kilometer bij elkaar. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen en Muidenberg een kwartier op onthoud. Daar staat een auto met pech. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afrit Zaandijk en Afrit Avenhoorn. Een half uur extra reistijd. In het noorden van het land is de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen dicht bij knooppunt Heerenveen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes 20 minuten vertraging. Er zaten een vrachtwagen met pech. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam een half uur vertraging.
3: Edwin, dankjewel en een fijne avond.
1: Perry Krams.
3: Ja hoor, het weekend is lekker begonnen.

Ik zou nog wel even een leuk plaatje willen horen. Nou, dan ben je van harte welkom hoor in de gratis NPO Luister Even. Want dit programma maken we toch samen. Doe niet alleen. Ik doe het met jou, waar je ook bent. Het is 6 uur geweest, dus misschien ben je thuis. Ben je aan het koken, eten aan het bestellen. Of weet ik van wat je aan het doen bent. Als je Sterrenel Radio beluistert, wat dan ben je gegarandeerd van leuke muziek. Wat dacht jij van Jan Keijzer en Annie Schilder? Over een beetje muziek gesproken, wat je in de zomerstemming kan brengen. Take Me to Ibiza. Hoor je naar de nieuwe van Lara Mila. Dit is echt een leuk liedje. Had ik je maar nooit gezoend op Sterren.

een lange periode mooi weer gehad. We zijn echt verwend geweest in de eerste helft van de lente van 2026. En nu moeten we een beetje de koop toenemen dat het iets minder is. Ik moet ook zeggen, afgelopen woensdag, ondanks dat het wat regenachtig was, was het nog best wel gezellig op het plein. Nou, best wel, dat is een understatement. Het was echt rete gezellig. Het hele plein stond vol. Iedereen die was helemaal uitgelopen naar het prachtige plein waar wij stonden in Moergestel met Sterren NL, muziekwist op het plein. En niemand heeft zich laten tegenhouden door het smerige weer. Daar wilde ik er even een compliment voor uitdelen. Nou, laten we kijken of het bij de volgende is volle, of het dan wel het zonnetje ons gegund is. Ondertussen zit ik even naar het weerbericht te kijken. Nou, komend weekend, nou, zaterdag zeker niet heel erg lekker grijs, wat regen. Zondag wel iets meer zon, maar ook regen. Ja, de komende week blijft het wel een beetje elke dag wat kans op wat regen. Rond de 22, 23 graden. Nou weet je, als het dan maar heel kort regent, vind ik het prima. De bankzitters komen er zo meteen aan. We hebben een fantastische plaat, multimiljonair. Ga ik zo meteen draaien naar Frank van Etten. Je wilde alleen maar praten.

0: BNR.
1: Je zal maar zijn een multimiljonair. Bankzitters op NPO Ster NL Radio. En deze mannen die ik nu ga draaien, die schoven even aan afgelopen woensdag in Moergestel tijdens het muziekfeest. En die willen een piratenplaat opkietelen. Beetje oppoetsen. Een beetje maken.

Jolie. Oh, wat kan hij wel zingen. Ongelooflijk. En voor de mannen die ook een fantastisch strotje hebben. Even serieus. En Bijlen de Gasolina. Ik ben dus echt benieuwd. Ze gaan dus een of andere piratenplaat. En welke is nog niet helemaal zeker. Wel vonden ze het radiosamplen. Met meisjes in bikini vonden ze een hele goede. Alleen ja, moet je geloof ik dan opzoeken waar de rechten liggen. En zo moet je dan toestemming vragen of je dat mag doen. Maar volgens mij waren ze redelijk enthousiast over dat liedje uit de koker van Marcel de Vries. Dat vroegen ze dus in Moergestel aan Marcel. Want dat is natuurlijk onze piratenmuziekkenner. En het radioassemble, daar werden de mannen wel heel erg enthousiast van. Meisjes in bikini. Dus wie weet, horen we binnenkort Meisjes in bikini van Even Serieus. Wolter Kroes komt er zo aan op sterren. Alles wat ik wil, naar Gerard Joling. Lekkere plaat dit. Niet voor één.

zeggen wie was er niet. Want het was een Go-Meg-avond, alleen maar toppers daar bij het muziekfeest op het plein. En hij liet dus weten bezig te zijn met de nieuwe single Loco. Die heeft hij daar al gezongen. Dus als je erbij was in Moergestel, dan weet je hoe dat liedje klinkt. En hij heeft ook al een tease op zijn social media geplaatst. Dus als je benieuwd bent en niet kunt wachten op de uiteindelijke release, dan kun je daar eventjes alvast een stukje luisteren van dus zijn nieuwe single. En daarnaast is hij natuurlijk een onwijs blij man. Want naast een fantastische zanger, heeft hij zijn eigen carrière, schrijft hij ook voor andere artiesten. En is hij dus de schrijver van Cheerio van Justin de Wild. Dus ook een ontzettend groot succes voor Jeffrey Hayes en Jordanen met De Wereld Is Van Ons. En zometeen een lekkere meezinger op de vrijdagavond. De Shonies. En dans je de hele dag met mij. Naar Sven Versteeg en Lange Frans. We gaan even op boevenpad. Nu op Sterren NL.

de Johnny's. En dan ze de hele nacht bij mij. Er komt een appje binnen in de NPO Luisteren van Cynthia. Die zegt, Perry, jij draait de laatste plaat van Emma Heesters. Die hoor ik eigenlijk nooit op SterrenNL. Alleen af en toe is in jouw programma. Nou, dat klopt, ja. Ik heb hem heel stiekem bij mij op mijn map gezet. Dat zijn liedjes, nou, dat is 2-3 jaar geleden of zo. Misschien wel langer. Is die uitgebracht tussen Emma Heesters en Max. Maar ja, als je de tekst luistert, nou, snap je wel wat ik bedoel. Maar goed, het is 6 uur geweest. Het loopt al tegen 7e. Ik denk, ik kan hem wel weer even een keertje draaien. Want het is gewoon een fantastisch lekker liedje dit. Emma Heesters en Max op Sterren NL Radio. Dit is

Onvermijdelijk, hè? Bij de bouwers, de Chinees. Dat is een belangrijk onderdeel van hun leven. Nou ben ik trouwens wel heel benieuwd. Mariska Bauer, de vrouw van Frans, die gaat het theater in. En zal ze dan, dat is ook iets met koken, en zal ze dan ook iets maken, een soort van traditioneel Chinees gerecht of zo, weet je wel? Dat ze zo fan zijn van de Chinees dat ze zelfs een Chinees gerecht gaat maken daar op het podium. Zal ze dan ook voor iedereen het maken? Ik ben nog even bezig, denk ik. Het is TNL met de dijk. Dit is lekker. Binnen zonder kloppen.

0: ieder liedje kunnen zeggen die ik draai. Ook zij was erbij bij het muziekfeest op het plein in Moergestel.
1: Perry's Weekend Party.
0: Sinneke en ik doe wat ik wil. Nou, zometeen lekker veel muziek wat ik ga doen. Nou, lekker naar huis. Even een hapje eten, denk ik. Een beetje genieten van de vrijdagavond. En morgen om 12 uur zit ik hier weer, hoor, met een brede glimlach in de mooiste studio van Nederland. De studio van Sterren NL om jou te gaan vermaken op de zaterdag. Zaterdag 6 juni. Wat mij betreft dus heel graag tot morgen. Geniet een beetje van je vrijdagavond. Ga leuke dingen doen. Enjoy your weekend. En heel graag tot morgenmiddag om

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
3: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
2: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
2: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden. Maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
2: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
4: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
2: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: De nummer 1. De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
3: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
2: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
2: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïnse president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Petros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.